0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, dus een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

because my dreams are bursting at the seams.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: naar ditis2.nl.
1: En download onze nieuwsapp gratis in de Apple Store en op Google Play.
2: Dit is 2.
3: Welcome to the Keyman Obsession Part 1.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel. Er bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man dan op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar twee.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar meditatie van de heer Leendert Smit. En van 9:30 tot 10 uur naar muziek van Christian Vervoerd. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10 en 11 uur. Maar nu eerst tot 8:30 het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Gevolgd door orgelspel tot 9 uur vanuit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Een week geleden vierden we het Pinksterfeest. Als we het hebben over feest, dan denken we aan iets waar je met verwachting en blijdschap naar uitkijkt. Wat de 12 apostelen, de vrouwen die Jezus volgden, inclusief zijn moeder Maria en Jezus' broers betreft, was dat zo. Na zijn hemelvaart waren ze, zoals Jezus hun gezegd had, naar Jeruzalem gegaan, waar ze de beloofde Heilige Geest zouden ontvangen. We ontdekten hoe ze de vervulling van de belofte verwachten. Met eensgezind bidden en smeken, terwijl ze ook regelmatig in de tempel waren en God loofden en dankten. Wanneer en hoe de Heilige Geest zou komen, dat was bij hen niet bekend. Wel dat hij zou komen. We ontdekten dat de belofte in vervulling ging toen ze eensgezind samen waren op de dag van het Joodse Pinksterfeest. Het feest van de oogst en het ontvangen van de wet van de Heere. Zoals 50 dagen daarvoor het Joodse paasfeest een verdiepende betekenis kreeg van bevrijding met het oog op wereldwijd, kreeg het Pinksterfeest dit nu ook, met betrekking tot de vernieuwing van het mensenleven. Omdat God op deze dag zijn belofte vervulde van de uitstorting van de Heilige Geest. Zijn komst werd vergezeld door het geluid van een geweldige windvlaag die heel het huis vervulde. En ook tongen als van vuur die zich verdeelden op al de aanwezigen. Uiterlijke tekenen van het diepere wat er gebeurde, dat de aanwezigen vervuld werden met de Heilige Geest en daardoor onverwachts en ongedacht in andere talen gingen spreken. Doordat het gebeuren ook merkbaar was in de omgeving, hadden veel Joodse mannen zich verzameld rond de apostelen die ondertussen al sprekende naar buiten waren gekomen. De mensen verwonderden zich over hun spreken. Hoe kon dit, dat deze eenvoudige Galileese mannen spraken in talen van volken waar zij in ballingschap geboren en opgegroeid waren? Maar er waren er ook die het spottend zeiden dat die mannen vol zoete wijn waren. Namens allen mocht Petrus echter door de Heilige Geest geleid in vrijmoedigheid spreken. Er was hier geen sprake van dronkenschap, maar van de vervulling van de profetie van Joël, dat in de laatste dagen God zijn geest zou uitstorten op alle vlees.

Feest dus op die Pinksterdag, omdat de belofte van de Heere van zo'n 500 jaar geleden in vervulling ging? Daar ontdekten we tot nu toe nog niets van. Hoewel de reacties op zich niet negatief waren. We lazen van verwarring, buiten zichzelf zijn, verwondering en verlegenheid. Aan de andere kant dus die spotters. Nadat Petrus duidelijk heeft gemaakt dat het idee van de spotters totaal ongegrond was, steekt hij af naar de diepte. Hij vertelt dat de mensen in dit bijzondere gebeuren de Heere aan het werk zien. Hij maakt zijn woorden waar. Ook spreekt hij van tekenen die nog zullen gaan komen. Op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. En dat de zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Dat is angstaanjagend. Tegelijk laat hij het licht schijnen met de boodschap. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Hoe dat kan en aan wie mensen zo'n weg van redding te danken hebben, dat mag Petrus nu op deze Pinksterdag aan de samengestroomde menigte gaan vertellen. Daarbij richt hij de schijnwerper op Jezus, de Nazarener. Een man, zo zegt hij, die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Nu, dat wisten die mensen wel. Zijn genezingen, bevrijden van mensen uit demonische machten, de wonderbare spijziging, het opwekken van mensen uit de dood. En niet te vergeten, zijn onderwijs over het Koninkrijk van God. Met daarbij zijn oproep tot bekering. Hoe enthousiast waren de mensen over Jezus geweest? Waren. Want het was zo anders geworden. Maar luister goed hoe Petrus het zegt. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Met andere woorden, wat er met Jezus gebeurde, was geen mislukking. Het moest zo gebeuren. Aan de andere kant neemt dit de verantwoordelijkheid van de mensen die verkeerd met Jezus omgingen niet weg. Maar we mogen ontdekken dat Petrus nog meer te vertellen heeft.

Petrus mag de menigte vertellen dat de dood van Jezus niet het einde was. Want, zo spreekt hij, God heeft hem doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Daarbij vertelt hij dat David al profetisch had gesproken van de opstanding van hem die uit zijn nageslacht geboren zou worden. Waarbij Petrus duidelijk maakt dat hij hiermee Jezus, de Christus, bedoeld heeft. God heeft Jezus doen opstaan, zo getuigt Petrus. En wij allen zijn daar getuigen van. En niet alleen van dat, maar ook van zijn hemelvaart, waarbij Jezus door de rechterhand van God is verhoogd. En nu heeft hij de belofte van de Heilige Geest, die hij van zijn Vader ontvangen had, uitgestort. Daar bent u nu oog en oor getuigen van. Van daaruit klinkt de oproep van de Heere: laat dan heel Israël zeker weten dat God Jezus tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. We ontdekken hoe de Heilige Geest door het onderwijs van Petrus in de harten van veel hoorders werkt. En ook dat de vruchten van het Pinksterfeest in eerste instantie geen feestvreugde teweeg brengt, maar integendeel verschriktheid. We lezen: toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en tegen de andere apostelen: wat moeten we doen, mannenbroeders? Proeft u, proef jij de nood? Doordat de mensen inzagen hoe dwaas hun verkeerde beoordeling van Jezus geweest was, waardoor ze het hadden uitgeroepen: kruisigt hem. Hoe wonderlijk zal daarop voor hen de boodschap geweest zijn dat er een weg van vergeving en een nieuw begin mag zijn. Hoe dan? Hoor naar wat Petrus antwoordde: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En die belofte is er niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Mooi, zegt u, of zeg jij misschien. Maar wat heb ik daar nu aan? Hoor, Petrus vervolgt met de boodschap dat de belofte ook is voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En dat betreft de mensen van alle volken, wereldwijd. En door de Bijbel komt de roep: bekeer u, bekeer je, ook tot u, jou en mij. Ook als je los van God of tegen God in geleefd hebt, bewust of onbewust. Als je dat ontdekt en het tot je doordringt, brengt dat schrik teweeg. Ook dat is een kant van het werk van de Heilige Geest. Dat je gaat inzien dat je gezondigd hebt tegen de Heere, je Schepper. Maar we ontdekten het al, dat dit door de Heere Jezus niet het eindpunt hoeft te zijn.

Wat Petrus antwoordde op de verschrikte vraag van velen die hun zonde inzagen, omdat ze meegewerkt hadden aan die onterechte kruisiging van Jezus, is ook het antwoord voor ons. Als we onze schuld ontdekken door ons leven los van God, of zelfs min of meer bewust tegen hem in, het klinkt, er is een weg van vergeving en verlossing. Bekeer u, of anders gezegd, keer je terug tot de Heere, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. We lezen dat Petrus nog veel meer getuigd heeft over Jezus en zijn reddingswerk. Wat, dat lezen we niet. Wel dat zijn getuigenis uitliep op een dringende aansporing vanuit het hart: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat verkeerde geslacht zijn in de eerste plaats die mensen die niet wilden geloven dat Jezus de Zoon van God is, en er daarom voor hadden gezorgd dat hij gekruisigd was. Maar het waren ook die mensen die eerst enthousiast waren over Jezus, omdat ze dachten dat hij de Romeinse bezetter zou gaan verdrijven, maar hem teleurgesteld de rug toegekeerd hadden toen bleek dat dat niet het geval was. Maar ook vandaag de dag kun je tot het verkeerde geslacht behoren. Want wereldwijd komt het voor dat christenen vervolgd worden door mensen die, net als de Joodse godsdienstige leiders, zich niet kunnen voorstellen dat Jezus de Zoon van God is. Anderen zien in hem slechts een goed voorbeeld, terwijl weer anderen om verschillende redenen helemaal niets van God willen weten. Toch laat de Heere het evangelie wereldwijd horen, omdat hij niet wil dat een mens verloren gaat. In Lucas 15 zegt Jezus dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. Wat een feest zal het dan geweest zijn in de hemel en op de aarde op die dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Want we lezen dat ongeveer 3000 zielen tot bekering en geloof kwamen en gedoopt werden. De oproep van Petrus geldt ook voor vandaag. En nog steeds, geef de Heere stromen van zegen.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2. Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie, verzorgd door de heer Leendert Smit, ouderenpastor, en van 9:30 tot 10:00 naar muziek van Christian Vervoerd.

We begonnen dit deel van ons programma met aangenaam klinkende koorzang, begeleid door piano en wat strijkers. Ook de inhoud van het lied is heel fijn. Het gaat over God die er altijd voor ons is. Ook al is het leven moeilijk. God raakt ons al aan nog voor we hem om hulp smeken. Hij reist met ons mee op onze levensweg.

Ook vandaag is er weer een Bijbellezing en een korte meditatie. De Bijbellezing is uit Genesis 34, vers 1 tot 5. Het is geen mooi verhaal. Het gaat over een misdaad, over een verkrachting. Waar is God in dit verhaal? De heer Leendert Smit, ouderenpastor, gaat dit Bijbelgedeelte zo met ons lezen en er daarna meer over vertellen. Maar eerst nog een lied. 1000 vragen zonder antwoord doen het stormen in ons hart.

Een hele goedemorgen, luisteraars. Vanochtend lees ik met u uit Genesis 34, vers 1 tot en met 5 uit de basisbijbel. En daar staat: Dina, de dochter van Lea en Jacob, ging een keer op bezoek bij de meisjes van het land. Daar zag Sichem haar. Hij was de zoon van de Heviet Hemor, de koning van het land. Hij greep haar en verkrachtte haar. Hij was erg verliefd op haar en deed er erg zijn best voor dat zij ook van hem zou gaan houden. En hij zei tegen zijn vader Hemor: wilt u aan haar, vader, gaan vragen of ik met dit meisje mag trouwen? Jacob had wel gehoord dat Sichem zijn dochter Dina had verkracht. Maar omdat zijn zonen bij zijn kudden in het veld waren, deed hij niets. Hij wachtte tot ze thuis kwamen. Tot zover.

Nou, beste luisteraars, wat een verhaal, hè? In Genesis 34. Een verkrachting. Eigenlijk de eerste verkrachting in de Bijbel. En ik kwam zo bij Genesis 34... doordat afgelopen nacht was in Rotterdam de vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld, georganiseerd door ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland. Dit keer kon je gisteravond of vannacht in Rotterdam vanaf de Laurenskerk lopen, een sponsorwandeling doen om aandacht te vragen voor seksueel geweld en daar een vuist tegen te maken. In Nederland zijn er ruim 1,7 miljoen slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe vaak lees en hoor je het niet in de krant of andere media over verkrachting of seksueel of grensoverschrijdend gedrag? In Genesis 34 zie je het dus ook. Dina, een dochter van Jacob en Lea. Jacob had daar in de buurt van Sichem een stuk grond gekocht om zich er te vestigen. Hij bouwde er een altaar voor God, de God van Israël. Maar weet u wat opvalt? God wordt verder niet genoemd in Genesis 34. En Dina ging op een zekere dag dus kennis maken met de meisjes van Sichem. Toch nieuwsgierig, toch ook de omgeving verkennen, mensen leren kennen. Misschien deed ze dat wel bij een bron waar zij water haalden. En zo maakte ze kennis en maakte plezier. Totdat een zoon van Chamor, de koning van Sichem, langskwam en Dina zag. Hij maakte misbruik van zijn positie als prins, voor wie de meisjes van Sichem ontzag hadden. Ze kwamen Dina, toch een migrant, niet te hulp toen hij haar overweldigde en verkrachtte. Dina, het leek wel alsof ze niet meer werd gezien. Haar vader, Jacob, was afwezig. Een gedwongen verblijf bij de prins van Sichem. En waar was Dina in dit verhaal? En waar was God? Waar is die? Beste luisteraar, misschien vraagt u zich dat ook wel eens af. Wie ben ik? Word ik gezien? En waar is God in deze situatie? Het feit dat dit verhaal in de Bijbel staat geeft aan dat Dina ertoe doet bij God. En zo zien we dat ook bij Jezus. Hij geeft kwetsbare mensen hun plek. Ze worden gezien door hem. Hij zoekt ze op en stelt zich nederig op. Denk aan de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Hij stelt zich dienstbaar op en luistert naar haar verhaal. In Genesis 34 wordt ook wel gezien als een zwarte bladzijde. Een verkrachting. Een afwezige vader, bruut geweld, eerwraak. Er lijkt geen liefde te bestaan. Wellicht ervaart u dat ook en zegt u: al dat geweld in de wereld, waar is er liefde? Of om het nog persoonlijker te maken, misschien heb je zelf wel geleden onder het feit dat je ouders afwezig waren. Of heb je zelf in je leven meegemaakt misbruik, seksueel misbruik of geweld. En dat je ook zelf iedere keer toch hebt gezocht naar erkenning. En dat je gezien wordt. Er is hoop. Dankzij God, dankzij Jezus. Hij heeft jou op het oog. Bij hem is er ruimte voor jouw verhaal van pijn en verdriet, maar ook blijdschap. Liefde en hoop geeft hij, de vredevorst en ook zijn Heilige Geest. We hebben dat gevierd met Pinksteren. Zo mag je leven, wetend dat God jou ziet, dieper dan jij jezelf kent. Vertel God
of iemand die jij vertrouwt vandaag, maar jouw verhaal. Want God, hij wil jou kennen. Je doet ertoe. Een hele goede zondag.

Wij vragen ons misschien wel eens af, waar is God in mijn leven? Ziet hij mij wel? Wat heerlijk. We mochten in de meditatie horen dat hij ons altijd ziet en dat hij ons beter kent dan wij onszelf kennen. Psalm 139, het lied na de meditatie, was daarom een prachtige afsluiting van die meditatie. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd.

We luisteren nog één keer naar Psalm 139. Nu in de ons bekende versie, op de melodie van het psalmboek. Deze psalm zouden we uit het hoofd moeten kennen en altijd met ons meedragen. Zo prachtig en vol troost en hoop.

0: Ramon van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigte op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2. In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
4: We gaan praten over de tentoonstelling Reality Architect van Dwight Harold Marika. Dwight, welkom.
5: Goedendag.
4: Dwight, wat maak je eigenlijk? Schilder je? Doe je aan beeldhouden? Welke lijn van kunst beoefen jij?
5: Ik schilder, ik beeldhouw, ik maak reliefs. En die zijn eigenlijk allemaal te zien op deze tentoonstelling.
4: Mooi. En waar put jij nou je inspiratie uit? Als je aan het schilderen bent, hoe van het aan het boetseren bent of aan het laagjes maken bent, waar denk je dan aan? Wat gaat er door je heen?
5: Nou, ik ben voornamelijk tijdens het werk probeer ik eigenlijk niet te veel na te denken. Maar als ik nadenk, denk ik in principe na over natuurkundige dingen. Over het begin van het heelal, de Big Bang. Over dat soort dingen denk ik in principe na. En eigenlijk al het werk wat te zien is op deze expositie is eigenlijk allemaal gebaseerd en is door de hulp van natuurkunde tot stand gekomen eigenlijk.
4: En in welke zin heeft de natuurkunde jou geholpen?
5: In eerste plaats heeft de natuurkunde mij geïnspireerd om na te denken hoe je energie kan uitbeelden. Dus dat was eigenlijk de eerste inspiratie die ik echt serieus nam. Van ja, hoe kan je dat dan uitbeelden? Daarna ben ik gewoon gaan experimenteren met verschillende materialen. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op acrylverf. En daarmee maak ik een soort reliefs waarmee mijn zogenaamde energiedenkbeeld uit mijn hoofd heb kunnen omzetten naar een werk.
4: Jij hebt het over energie. Jij staat ook bekend om je slow art. Hoe moet ik dat rijmen met elkaar? Wat heeft dat met elkaar te maken?
5: Nou, dat de werken maanden duren voordat ze klaar zijn.
4: En hoe komt dat het zo lang duurt?
5: Nou, eigenlijk om twee dingen. Ten eerste, ik neem eigenlijk gewoon altijd alle tijd die ik nodig heb om mijn werk af te maken. Dus er zit geen haast of wat dan ook bij. Dus dat ten eerste. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
4: Heeft het ook met de techniek te maken die je gebruikt? Kost dat ook veel tijd?
5: En kijk, in principe wel. Kijk, als ik met verf werk, met lakverf of acrylverf, dan moet je altijd de verf laten drogen. Dus op zo'n manier heb je ook zit er een soort van ritme in van een laag creëren, laten drogen, een laag creëren, laten drogen.
4: Ja, dat kost tijd, dat snap ik. Nou, die tentoonstelling zelf, Reality Architect, die titel, heeft dat te maken met die laagjes die eigenlijk een bouwwerk vormen of heeft een andere betekenis?
5: Nou, het gaat eigenlijk om de bouwstenen die ik gebruik. Ik gebruik de bouwstenen van de natuurkunde. Dus op zo'n manier zou je zeggen, ik maak beelden van de realiteit. Maar met de bouwstenen van de realiteit en dan ook nog de natuurkundige bouwstenen.
4: Als in, welke bouwstenen heb jij het dan over?
5: Puur energie. Als je teruggaat naar de atomen waar alles gemaakt van is, dan is een atoom eigenlijk voor bijna 100% eigenlijk energie. Dus.
4: Ja, en we gaan even naar die tentoonstelling in concreto. Stel voor, je neemt me mee in een virtuele tour door die tentoonstelling. Waar begin ik en beeldt die tentoonstelling ook jouw ontwikkeling uit? Kan je dat een beetje beschrijven, hoe die tentoonstelling opgebouwd is?
5: Het is in principe een lijn van 12 jaar werk wat ik heb ontwikkeld. Als je binnenkomt, je kan op verschillende kanten binnenkomen, maar als je de ideale lijn neemt, dan kom je binnen vanuit de lift en dan zie je gelijk tekeningen. Nou, als je die tekeningen eigenlijk volgt, wat een klein beetje de bedoeling is, dat hoeft natuurlijk niet, dan zie je eigenlijk, daar ben je bijna 12 jaar geleden, waar ik ben begonnen met een serie tekeningen, waarbij ik nog nadenk en werk vanuit de pixel in plaats van de natuurkundige pixel. En dan loop je langzaam verder, dan staan er opeens twee hele grote schilderijen van bijna 6 meter bij 3 staande.
4: Wauw, dus je maakt niet iets voor in de huiskamer, zal ik maar zeggen.
5: Ja, het formaat is bepaalt een beetje waar het kan hangen.
4: Ja.
5: Maar de tekeningen, die zou je makkelijk in je huiskamer kunnen hangen. Dat is gewoon 1 bij 70. Ja, maar de schilderijen die vragen gewoon om een andere formaat, om een andere grootte, omdat je iets anders wil uitbeelden.
4: Ja, je zegt ik begin bij je tekeningen, dus je hebt dan toch een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Want ik heb ergens gelezen, jij gaat van lijn naar ruimte. Kan ik zeggen dat jouw werk steeds ruimtelijker werd?
5: Ja, klopt. Ik heb voor deze periode heb ik ook heel veel ruimtelijk werk gemaakt. Maar daar ben ik toen mee gestopt. Dus ik zat eigenlijk in een soort periode van tekeningen, schilderijen. Maar meer de tussenfase. Dus het experimenteren met verf, met dingetjes. En om uiteindelijk weer iets te kunnen maken.
4: En het laatste stuk is dan die monumentale grote bouwwerken, zal ik maar zeggen.
5: Nou, kijk, voor mij zijn ze niet zo monumentaal, maar het zijn wel gewoon, het zijn sculpturen. Ze zijn ongeveer een meter groot of een meter hoog. Maar als je ziet met welke techniek die is gemaakt, dan ben je nog steeds onder de indruk. Ook al is het geen sculptuur van 3x3.
4: Nee, dat begrijp ik er wel uit. Nou is er ook een instaprondleiding. Dat is denk ik iets nieuws. Wat houdt die in het museum? Je kunt een instaprondleiding krijgen, heb ik begrepen.
5: Ja, er worden gewoon rondleidingen gegeven, zodat je met iets meer informatie de tentoonstelling kan bekijken.
4: En die is 18 juni, begrijp ik?
5: Ja, er zijn verschillende.
4: Oh.
5: Maar op die dag is er ook één.
4: En hoe werkt dat? Het is Museum Vlaardingen. Moet je je daarvoor aanmelden? Zijn er kosten aan verbonden? Hoe werkt dat, zo'n instaprondleiding?
5: Nee, ik denk dat je gewoon, als je naar het museum gaat en je weet er niet van, dan kan je zeggen, ik zou graag willen meedoen met de rondleiding. En als je naar het museum gaat en je weet het wel, dan heb je zoiets van, ik ben hier voor de rondleiding, want ik wil graag met informatie rondlopen.
4: Vind jij dat het wel een meerwaarde heeft, zo'n rondleiding van tevoren?
5: Nou, de mensen die de rondleiding gaan geven, die hebben, daar werk ik nou bijna 1,5 jaar mee. Dus ze weten mijn verhaal best wel goed over te brengen.
4: Dat is dus, ze kunnen heel goed de zaken duiden. Nou, dankjewel. Ja. Ik vind het zo te horen wel een aanrader. Expositie in Museum Vlaardingen. Tot wanneer is die expositie?
5: Tot 18 oktober.
4: Tot 18 oktober. Nou, dankjewel voor deze geweldige tip. Dwight Harold Marika, de tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Dankjewel.
5: Graag gedaan.

0: De expositie van Anne Vestijnen. Daarover praat ik met Loes Martin. Loes, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Loes, jij kende haar heel goed, hè? Want ze is er inmiddels niet meer. Maar je kende haar heel goed, hè, Anne Vestijn?
1: Nou ja, want ze is een nichtje van mij. Onze moeders waren zussen.
0: Ja.
1: En zo in de loop der jaren, ja, er zijn natuurlijk jaren, of natuurlijk, er zijn jaren geweest dat het contact wat minder vanzelfsprekend was. Maar met name de laatste jaren heb ik heel erg veel contact met haar gehad. Ja,
0: ja.
1: En ik weet ook wel een en ander van haar, ja.
0: Ja, wat was zij voor iemand? Wat kenmerkte haar?
1: Nou, heel precies, heel enthousiast, altijd alert. Dat was wel eens heel vermoeiend, moet ik zeggen.
0: In dat voor opzicht?
1: Ja, om voortdurend reageren en ook van alles vragen en ter sprake brengen. En vaak uit een onverwachte hoek en een perspectief wat je even niet verwacht. Het was nooit saai met haar.
0: Nee, ik heb begrepen dat ze ook een geweldig taalgevoel had.
1: Ja, ja, ze is echt van een generatie van fondsen, rademakers. Ze was ook dol op Carmichelt. En ook van een tante van ons, de oudste zus van onze moeders, had ze dat geërfd. En dat vond ze enig om daarmee bezig te zijn. En daar kon ze ook uit citeren. En ja, was echt iemand die heel erg met taal bezig was. Heeft ook wel vrij veel gepubliceerd aan columns en ja, allerlei uitingen rond taal en waar ze zelf mee bezig was. Bijvoorbeeld op het achterblad van het kattentijdschrift De Majesteit had ze altijd een hele leuke column waar ze onverwachte dingen en leuke observaties. En dan natuurlijk altijd ook met een tekeningetje of een illustratie. Ja, en dan maakten ze dichtbundels. En dat waren dan niet haar dichtbundels, maar bijvoorbeeld de dichtkunsten van Poes Slaapmuts. Een van haar poesen. Nou, dat. En ja, ze kon echt heel leuk citeren. van alles en nog. Want ik kan dat zo niet reproduceren.
0: Nee, nee.
1: Hoor,
0: het klinkt als een heel veelzijdig iemand. Hoe liep haar pad eigenlijk? Geboren waar?
1: Ja.
0: En waar heeft ze zo al gewerkt? Kun je dat in notendop samenvatten?
1: Ja, heel kort. Ze is geboren in Oost-Afrika. In Dar es Salaam. Destijds 1961 Tanganyika. Rond 67 is ze teruggekomen in Nederland met haar ouders. Wat omzwervingen is ze terechtgekomen in Omme. Daar heeft ze haar school gevolgd en wat opleidingen. En ze is eind jaren 80 in of halverwege de jaren 80 denk ik in Zwolle terechtgekomen om daar nooit meer te vertrekken. En daar is ze als kunstenaar heel bekend geweest. Hoor. Ze is ook heel actief geweest. Heeft heel veel tentoonstellingen. Heel veel. Ja, een echte netwerker was het ook. En toen ze overleed in april 2023. Toen bleek tot echt verrassing van al haar vriendinnen en de nichten dan ook. Dat ze enorm oeuvre had nagelaten. Echt. Nou, ik wist wel dat ze productief was, maar ze had aan de Kastanjelaan in Zwolle een winkelpand waar ze ook haar atelier in had en waar ze ook woonde. Nou, en dat stond echt van boven tot onder en in het voorraadhok.
0: En wat maakte zij ze al? Waardoor werd zij geïnspireerd?
1: Ja, vooral door haar katten. Dat was voor haar heel belangrijk. In de loop der jaren. En katten worden natuurlijk dat soms wel 20 jaar oud. Dus het waren echt compagnons voor haar. En dan had ze bijvoorbeeld Yehudi. De poes, dat was de filosoof. En daar had ze dan, dat maakte ze dan hele leuke tekeningen, schilderingen van, met dan teksten erbij.
0: Zoals blijkbaar had ze ook wel iets met een viool. Want Yehudi Mehuden is natuurlijk een bekende violist. En haar galerie had ook een naam, geloof ik. De Kat en zijn Viool.
1: Ja, De Kat zijn Viool is de naam van haar atelier. En ik ben daar nooit eigenlijk precies achter gekomen wat ze daar nou mee bedoelde. Maar is haar wel eens ontvallen dat ze die naam had gegeven aan haar atelier om haar vader te treiteren.
0: Oh, te treiteren?
1: Ja, zo was ze dan ook wel. Zo van, nou, gewoon iets onverwacht en wat paps waarschijnlijk niet zo goed zou vinden. En dat vond ze dan heel leuk.
0: Nou, ze had wel humor in ieder geval. Maar ik wil je nog eens vragen, als we naar die tentoonstelling gaan, wat kunnen we daar nou verwachten? Wat voor werk maakte zij? Ik snap dat katten haar inspireerden. Hoe uitzicht dat in haar tentoonstelling? Welke technieken en dergelijke?
1: Ja, dat is een beetje. Ze gebruikt in heel veel van haar werk combineert ze allerlei technieken.
0: Ik heb zelf al een werk van haar gezien. Dat had een vorm van diepte. En ik moest ook wel twee keer kijken voordat ik er echt een kat of een figuurlijke poes in zag. Maar de basis was wel een poes of een kat.
1: Ja, maar dat is met veel van haar werk. Maar ze maakte ook afbeeldingen van beren, muizen, kippen. En ook vaker projectgewijs. Dan had ze boerderijdieren die ze dan uitwerkte. Of verschillende. Even kijken, ja. Een van de vriendinnen die dan wel beter verstand heeft van precies hoe het in elkaar zit, zo'n werk. Ze is zelf graficus. Die zei van, nou ja, technisch voerden ze de dingen echt wel perfect uit. En dan vaak met verschillende technieken, gouache, Oost-Indische inkt en pastel en soms ook kleurpotlood.
0: Die expositie, die is dus blijkbaar heel divers, veel technieken.
1: Ja.
0: We gaan even naar de details. De expositie is in de Groene Luiken in Vlaardingen.
1: Ja.
0: Tot 6 juli.
1: Ja.
0: En kan je iets zeggen over de toegang? Is het gratis? En de prijzen van haar werk?
1: Ja, nou, het is de toegang is gratis, maar het huis is geopend als aanloophuis voor mensen die daar een aantal uren willen verblijven, kopje thee drinken met elkaar. En het dagelijks geopend van 1 uur tot 4 uur. En ik begreep van Ada Pellaerts van die commissie voor de kunstexposities dat ze dat 365 dagen per jaar zijn.
0: En de opbrengst, die gaat geloof ik dat er heeft. Ik dacht dat zij dat zelf al had verzonnen, die Anne. Dat de opbrengst naar een goed doel moest gaan.
1: Ja, dat heeft ze echt heel expliciet aan haar vriendinnen gevraagd om na haar overlijden goed te zorgen voor haar nalatenschap. En zo er wat uit zou komen aan opbrengsten om dat aan goede doelen te schenken. En wel in haar. Ze was erg begaan met dieren en het welzijn van dieren. Dus dingen als de ego-opvang, de tassenprojecten.
0: Oké, nou, dat is een heel mooi doel, het past bij haar. Ik wil je danken voor de toelichting en voor die tip. De expositie van Anne Versteijnen in Vlaardingen. Dank je wel, Loes Martin. Bedankt.
1: Ja.

0: De Schiedamse Poetry Slam is terug. En aan de telefoon Vanja Vuskovic van de Bibliotheek Schiedam. Vanja, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Vanja, een Poetry Slam. Het is een internationaal concept. Maar even voor de onwetenden onder ons, wat is het precies?
1: Nou, de Poetry Slam bestaat eigenlijk al 5 jaar.
0: Ja.
1: Het wordt ook al 5 jaar in de Bibliotheek Schiedam gehouden. En de letterlijke vertaling van Poetry Slam is eigenlijk een poëzieslag. Het is een kruising tussen literatuur en sport. En dat klinkt misschien heel heftig, maar het zijn eigenlijk dichters.
0: Ja.
1: Kortweg slammers die op een podium een wedstrijd met elkaar aangaan. Door middel van woordkunst. Dus dat is het eigenlijk. Het is een podium waarbij poëzie en spoken word centraal staat.
0: Ja, eigenlijk net als de Grand Slam met tennis. Het is echt wel een competitief element erin.
1: Precies.
0: Ja. En wat is het doel daarvan?
1: Nou, het doel is eigenlijk vooral ontmoeting en community. Maar omdat het natuurlijk een competitie is in de bibliotheek. Het is natuurlijk de Schiedamse Poetry Slam. En uiteindelijk wordt de winnaar van de finale mag naar het NK Poetry Slam.
0: Er is zelfs een nationaal kampioenschap dus blijkbaar.
1: Zeker, zeker. Die is er jaarlijks in Utrecht.
0: Aha. En ook nog internationaal?
1: Nou ja, internationaal ook. Dus het is eigenlijk een internationaal concept, ja.
0: Dat zou betekenen dat alles ook in het Engels moet, of niet?
1: Ja, in het internationale geval wel, en het nationale niet. En nu komt er natuurlijk ook heel erg vaak voor dat er ook Engels wordt gesproken. Maar dat geldt niet voor het Schiedamse Poetry Slam, hoor. Je kan gewoon in het Nederlands meedoen.
0: Ja, kan je toch een concreet voorbeeldje geven van welke mensen nou allemaal komen en wat ze precies gaan doen?
1: Nou ja, wat ik sowieso kan zeggen is hoe het de afgelopen 5 jaar is gegaan. Want we hebben inmiddels al heel veel talenten een podium geboden. Misschien is KMR bij jullie bekend. Dat is al 2 jaar de staddichter geweest van Schiedam. Nou, dat was de winnaar geweest van de eerste editie. Ja, het is eigenlijk een finale dit jaar. En tijdens die finale gaan poëten, spoken word artiesten het tegen elkaar opnemen. En het publiek mag stemmen. Dus het is eigenlijk een avond vol ontmoeting en luisteren naar talenten. Wat we dit jaar anders gaan doen, is dat we een open mic organiseren. Op woensdag 10 juni. Dus iedereen die wil, mag lekker langskomen en zijn talent laten zien.
0: Open mic betekent echt heel casual. Je kunt er gewoon naartoe gaan en ter plekke beslissen van ik ga nu iets brengen. Of moet je daar nog speciaal voor opgeven of zo?
1: Je kan je opgeven. Alle informatie staat op de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Ja?
1: We zeggen ook geef je op, zodat wij in ieder geval een beetje kunnen weten hoeveel mensen meedoen. Maar je mag ook gewoon lekker spontaan langskomen. En je mag ook gewoon komen genieten van de performances. Dus je hoeft niet per se mee te doen, maar je mag lekker als publiek meedoen.
0: Leuk. En zit er aan die open mic nou ook een soort selectie aan vast van daaruit een bepaalde selectie, die gaat naar die slam, naar die poetry slam, of werkt het niet zo?
1: Nou, niet per se, maar ik zou zeggen, kom vooral langs op de avond, want ook daar wordt wat extra informatie gegeven dan wat wij op onze website hebben staan. Ik zou het meer zien als een oefening ook.
0: Ja.
1: Stel je wilt meedoen aan de finale op 8 juli. Dan is het misschien ook leuk voor je om even op 10 juni langs te komen. En in ieder geval je talenten te laten zien. Om ook als een soort van oefening te zien. En mensen te ontmoeten. En ja, dat dus.
0: Het is eigenlijk ook wel een leuke springplank. Hè? Als je net al zei, van mensen raken daar toch op een bepaald podium.
1: Ja, absoluut. Het is echt een platform. En het heeft ook echt de afgelopen jaren bewezen dat het heel populair is. En zoals ik al zei, het heeft al heel veel talenten een podium geboden.
0: Ja, en het publiek dat beslist dus wie er gaat winnen. Waarop merk jij, let dat publiek nou? Welke criteria leggen ze aan de dag?
1: Het gaat natuurlijk niet alleen om spoken word, maar ook echt om de performance. Dus het gaat ook echt om hoe je het brengt, hoe de timing is, hoe het binnenkomt bij mensen. Je merkt ook wel heel vaak dat mensen oprecht geëmotioneerd door raken. Dus het is verschillend. Het is het hele pakket eigenlijk.
0: Kan je eens een voorbeeldje geven wat iemand nou brengt? Wat heeft jou bijvoorbeeld het meest, wat is jou het meest bijgebleven van de afgelopen jaren?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Heel veel mensen dragen iets voor wat te maken heeft met bijvoorbeeld vrijheid, emancipatie. Nu is er eentje die mij echt is bijgebleven. En dat is eigenlijk vooral op humoristisch gebied. En dat is van Steven Koorts. Een Schiedamse spoken word artiest.
0: Ja, bekende naam.
1: Ja. En hij heeft ooit een gedicht voorgedragen die hij heeft geschreven over op de wc. Vrijheid op de wc. En deze is me zo bijgebleven dat
0: Ik zal maar geen details vragen dan. Of is dat toch juist wel goed?
1: Ik ga geen details delen mee. Dat is hartstikke grappig. Je kan hem volgens mij ook wel opzoeken ergens. Dus ik laat het even bij deze. Maar dat is voor nu het eerste wat in me opkomt. Maar nee, er zijn echt heel veel fantastische talenten voorbij gekomen.
0: Dus het is niet alleen maar met engagement. Het kan ook echt met humor zijn en ter verlichting en vermaak. Echt letterlijk.
1: Absoluut. Het is echt hoe je het brengt en hoe het aankomt. Absoluut.
0: Nou, mooi. We gaan even naar de gegevens. Je zei al 10 juni is die open mic happening.
1: Ja, klopt.
0: Daar kan je zo naartoe. En hoe laat start die?
1: Die start om 7 uur.
0: Ja, en dat is in de bibliotheek Schiedam, die hele mooie bibliotheek.
1: Ja, absoluut. Dat begint dus om 7 uur en dat duurt tot maximaal 10 uur.
0: Ja, en 8 juli is dan de Poetry Slam?
1: Ja, 8 juli is de finale van de Poetry Slam inderdaad.
0: Ja.
1: En ook die start om 7 uur en kan misschien tot iets langer dan 10 uur duren.
0: Ja, dat begrijp ik. En de toegang is gratis.
1: Toegang is gratis. Nou, maar meld ze wel even aan via de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Vanja Vuskovic. We weten nu alles van. De Schiedamse Poetry Slam is terug. Dank je wel.
1: Yes, dank jullie wel.

0: Ik ga praten met Jan de Witte. Hij is in de studio. Jan, welkom.
1: Dankjewel.
0: Volgens mij ben je een beetje teleurgesteld, want Spin for Life Vlaardingen zie ik hier staan. Dat wordt verplaatst naar voorjaar 2027. Het gaat wel door, maar dat was niet de bedoeling.
1: Nee, het laatste zeggen de oorspronkelijke. En daar hebben we in verhouding tijd genoeg voor gehad. Ook zeg maar om het uit te stralen wat we van plan waren. Was het best wel een teleurstelling dat de animo zo laag bleef.
0: Ja. Even voor duidelijkheid, je bent van Villa Joep. En de organisatie Spin for Life is een andere organisatie, hè?
1: Ja, zeker. Nee. Ja. Ik ben van Spin for Life. Alleen ik heb een verleden ook.

0: Het heeft ook te maken met het Spin for Life wat wij vanaf 2006 gedaan hebben met Villa Joep. Dat,
1: ja.
0: dat begon eigenlijk destijds met iets van 30.000, 35.000 euro. En tot aan 2019 hebben we ieder jaar in het kader van, in een grotere omgeving, hebben we de sportieve plicht gedaan om Villa Joep te ondersteunen.
1: Ja.
0: Kwamen gemiddeld op een ton uit. Dus we hebben in 15 jaar tijd bijna 1,5 miljoen euro opgehaald.
1: Ja. Ja, het gaat volgend jaar nog door, maar toch wel een beetje teleurgesteld dat het op 14 juni niet door kan gaan.
0: Ja, 14 juni was zeg maar een beetje de het doen we het wel, doen we het niet. Dat was oorspronkelijk. Een van de leden die ook vrijwilliger is bij Villa Joep had het gevoel dat dat mogelijk moest zijn. Mm-hmm. En dat heeft ook alles te maken met een speciale dag die ze in Villa Joep in september willen houden. En aangezien de activiteiten in zijn algemeenheid, dat is niet alleen voor Villa Joep, maar voor ook wat kleinere initiatieven, wordt toch wel wat moeilijker om dat bij elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft als het ware de commitment aangegaan om het op 14 juni dan met elkaar te gaan doen. Dus we zijn bij tijds van start gegaan.
1: Ja, maar het heeft niet mogen baten.
0: Nee, dat is het jammere.
1: Wat is het argument dan?
0: Argument is gewoon dat je ziet dat mensen die gaan inschrijven, nadat we daar ongeveer een periode van 6 weken tijd voor hebben gekregen, dat die inschrijving eigenlijk mondjesmaat en eigenlijk in de laatste 2 weken bijna niet meer zeg maar vergroot werd.
1: Okay.
0: Dus het aantal fietsen wat je minimaal zou moeten hebben is ongeveer 75 à 100 fietsen om een leuke check te kunnen overhandigen. Ja, en als je niet verder komt dan 15 of 20 fietsen, dan is de beslissing niet zo moeilijk.
1: Nee, hebben jullie de beslissing genomen? Heeft de organisatie de beslissing genomen?
0: Nou ja, de organisatie van Spin for Life.
1: Spin for Life.
0: Wie heeft dat besloten? Ik moet zeggen dat het is natuurlijk een nieuwe groep mensen die daar zich sterk voor maakt.
1: Mm-hmm.
0: En van binnenuit hebben zij zelf ook wel ervaren dat het wat minder makkelijk ging dan wat zij in feite in hun dromen hadden.
1: Ja, ja. En is daar een oorzaak voor aan te geven? Want je hebt altijd goede resultaten behaald, zoals je net zei.
0: Ja, laat ik zeggen, uiteindelijk zijn Richard en ikzelf zijn gevraagd door degene die vanuit Villa Joep zei van, joh, zou het nog wel leuk zijn als een keer de Spin for Life nog een keer gaan.
1: Uh-huh.
0: Toen hebben we aan beide aangegeven, maar luister, we willen jullie graag helpen. Eén ding wat wel belangrijk is dat ik toch eigenlijk de eindverantwoordelijkheid daar niet voor wil dragen. Niet dat ik daar een rommeltje van maak, want
1: nee,
0: dat is het beste wat ik heb. Maar uiteindelijk, ja, je bent nou ja, laten we dat maar even laten skippen. Maar dat je op een gegeven moment ook de mensen probeert uit te dagen om zelf het beste van zichzelf te geven.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk best wel lastig. Ik kom vanuit een verleden van 15 jaar, waarvan we over het algemeen een bijna professionele organisatie hadden. En als je iets opnieuw op moet starten, ja, dan is het best wel lastig om de goede tonen op het juiste moment te kunnen laten spelen.
1: Ja. Gaat het dan in het voorjaar van 27 wel goed met 100 fietsen, om maar even het voorbeeld nog te noemen?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Laat ik zeggen, ik denk dat de kans aanwezig is dat dat beter gaat. Waarom gaat het beter? In deze periode, we hebben het er met elkaar onderling al een beetje over gehad. Het is natuurlijk zo dat in Vlaardingen was de Haringrun was er. Nou, dat is ook een tweejarig, om de 2 jaar is dat een evenement waar ongelooflijk veel mensen op afkomen. Daar zitten dan ook de potenties in die je zou kunnen hebben als je een spinning evenement organiseert. Daarbij, in deze periode zie je heel veel reclames en mooie reclames van het KWF. En van ALS, die dan zeg maar allerlei bergen gaan beklimmen.
1: Ja, precies.
0: En zijn wandelend of wat dan ook, maakt allemaal niet uit.
1: De concurrentie is groot.
0: De groot is heel groot. Ja, er is heel veel donatiegeld wat daar overhandigd wordt. En dan is natuurlijk een initiatief als Villa Joep, ja, dat valt dan een beetje in het niet in zo'n periode.
1: Ja, volgend jaar beter.
0: Ja, want dat is de ervaring die wij zelf hebben gehad in het verleden. De derde zondag van maart over het algemeen.
1: Okay.
0: Dan is Sofia is geweest. Dat is de grootste concurrent uit die periode.
1: Ja, ja.
0: En dan was Spin for Life was aan zet. En dat heeft tot heel veel mooie resultaten geleid.
1: Laten we vanuitgaan dat dat in 2027 weer gebeurt. Maar Villa Joep kan wel gesponsord worden door mensen.
0: Zeker.
1: Want jullie hebben waarschijnlijk een donatieknop op de website staan.
0: Die zit sowieso op. En er zijn ook een aantal dingen zijn gedoneerd. En er zijn ook mensen die gezegd hebben, ja, weet je, ik heb die inschrijving heb ik dan wel betaald, maar geef dat maar aan Villa Joep. Dat is in ieder geval een mooie

0: blijfangst.
1: Ja, ja, ja. En als mensen denken, nou, ik wil ook wel wat geven aan Philly Joep, gewoon op de website kijken?
0: www.philliejoep.nl. Daar, en dan is er ook nog een / heldendag. Dat is de speciale dag die ze in september hebben. Dan komen mensen die overleden, de ouders van kinderen die overleden zijn, maar ook kinderen die er nog zijn. Mm-hmm. Zeg maar die grote groep waar het allemaal om gaat, die wordt daar nog eens een keer goed op het podium gezet.
1: Dan wachten we de heldendag af. En dan wachten we de Spin for Life af in het voorjaar van 2027.
0: Het is voorbij voordat je er een hebt.
1: Dat is waar. Dat gaat allemaal heel snel. Maar voorlopig moeten we het even doen met de website en de donatieknop. Dat zou mooi zijn als mensen daar wat voor over hebben.
0: Absoluut.
1: Dankjewel voor het gesprek. Jan de Witte, vanaf het begin betrokken geweest bij Villa Joep en nog steeds bij Villa Joep betrokken, zolang het nog kan, denk ik.
0: Zeker. Met heel veel overtuiging.
1: Dankjewel. We gaan praten over de juridische basis van een vliegveld. Dan hebben we het over het vliegveld Rotterdam De Heek Airport, die niet op orde zou zijn. Arie den Draak is in de studio om daarover te praten. Arie, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, het is al jarenlang bal, hè, met de luchtvaart en jullie. Want jullie zijn een tegenhanger van het vliegveld in Rotterdam. Eigenlijk kan je zeggen, dat moet zo snel mogelijk weg. Als het aan jullie ligt.
2: En dan zal ik eerst even de term jullie gaan verklaren. Wij zijn de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam. BTV Rotterdam is de naam. En wij zijn op zich niet tegen vliegen, maar we zijn tegen de vliegoverlast.
1: Ja.
2: En ja, het enige probleem is natuurlijk wel, het vliegveld ligt inmiddels gewoon eigenlijk midden in de bebouwde kom. Het ligt in de ring van Rotterdam. Ja. Huizen staan op 400 meter afstand ongeveer. En probeer dan maar eens een keertje zonder overlast te kunnen leven.
1: Ja, jullie zijn al jaren aan het vechten tegen die overlast. Heeft dat iets opgeleverd? Ik krijg de indruk dat het weinig helpt.
2: Nou, gelukkig zijn er wel resultaten te zien. Jarenlang, we moeten vertellen, de BTV bestaat inmiddels 46 jaar.
1: Zo.
2: Dus dat is een tijd. Heel lang zijn we aan het polderen geweest, koffie drinken. En dan stond je op straat en je had niks bereikt. En de laatste jaren zijn wij dus echt nu een ander traject ingegaan. En gewoon de juridische route ingegaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat levert dus resultaten op.
1: Ja, ik hoor ook dat juridisch, dat wordt het weer ondergraven. Door de minister. Of ja, het is wel zo, maar we gaan het niet doen.
2: Ja, dat kan een minister zeggen, maar een minister valt ook onder de wetgeving.
1: Ja.
2: En luchtvaart zit wel hoog in de lucht, maar het is niet boven de wet verheven. Zij moeten zich ook aan de lucht, aan de wetgeving houden. Dus ja, je kan als minister natuurlijk wel draaien en draaien om maar die luchtvaartlobby hun zin te geven. Maar ook de minister moet zich aan de wet gaan houden.
1: Ja.
2: En dan zou ik even een andere minister vertellen van Natuur en Milieu. Dat is, even spieken naar zijn naam. Dat is meneer Jamie van Essen van Landbouw en Natuur.
1: Oh ja. Ja.
2: Die heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin die zegt van de luchthavens Rotterdam en Lelystad en Eindhoven, die hebben geen natuurvergunning en strikt genomen zijn ze dus illegaal.
1: Ja, ja. Dus hij gaat in tegen het ministerie, de minister die over de luchtvaart gaat, en zegt hij, ja, je moet dat anders gaan doen.
2: In feite wel. Alleen handhaven wordt op dit moment nog steeds niet gedaan.
1: Nee.
2: Maar er is een gerechtelijke uitspraak van eind april, jongsleden, waarin de rechtbank op ons verzoek, in samenwerking met de stichting MOB, Mobilisation for the Environment, dat is de club van Johan Vollenbroek, er is een rechtspraak geweest waar dus wordt verteld, de luchthavens moeten een natuurvergunning hebben. Nou, en daar gaat het dus nu op mis, omdat vliegveld 16 Rotterdam De Heek Airport, heeft een nieuwe operationele vergunning aangevraagd. Dat heet dus een luchthavenbesluit. En daarin gaan ze in de berekeningen uit dat er geen natuurvergunning nodig is. En de berekeningen, dat zijn de milieueffecten.
1: Ja, die hebben daarnaartoe gewerkt om te zorgen dat er geen vergunning nodig is. Mag ik het zo zeggen?
2: Nou, ja en nee tegelijkertijd. De vergunningaanvraag werd ingediend op het moment dat de directie van de luchthaven wist dat deze rechtszaak liep. Mm-hmm. En ze wisten eigenlijk al wat de uitkomst zou worden, omdat het eigenlijk jurisprudentie is die werd uitgesproken. Omdat dus bij andere gevallen is ook gezegd, een natuurvergunning is onder deze omstandigheden nodig. En toch is er gewoon gedaan alsof er niks aan de hand is. Ja. En gedaan van, nou, we doen helemaal geen milieueffectenrapportage, want dat is niet nodig. En wat er gemaakt is, dat is gewoon een halfbakken product. Dus ja.
1: Ja, nou ja, daar zie je dan. Want ik zie ook in jullie stuk staan, het ministerie doet alsof er niets aan de hand is.
2: Ja, dat zei ik daarnet ook.
1: Ja,
2: dat klopt.
1: Dat klopt, hè?
2: Ja, en ja, er wordt inderdaad gedaan van, oh ja, er is geen natuurvergunning, nou, dat fixen we nog wel eventjes. Ja.
1: Maar dat zijn sluipwerkjes, kan ik...
2: Constant, ja, ja. Constant. Ja, ja. Het bedrijf is gewoon illegaal operationeel. En niet alleen vanwege het ontbreken van de natuurvergunning, maar gewoon, zeg maar, de vestigingsvergunning, luchthavenbesluit, is in 2013 al verlopen. Mm-hmm. En toen is er een tijdelijke omzettingsregeling gegeven om in een jaar een nieuwe luchthavenbesluit aan te vragen. Dus een officiële vergunning. Nou, inmiddels zitten we in 2026 en dat besluit is er nog steeds niet. Ja, dus daar hebben wij als vereniging ook alweer een proces tegen gevoerd. En de minister is nu gehouden aan het geven van een geldig luchthavenbesluit per 1 mei 2027. Dus we hebben nu nog 11 maanden. Ja. Dat lijkt ver weg. Maar als je natuurlijk ziet hoe die ambtelijke molens draaien, is dat vrij kort. Ja. En als ze dat niet redden, dan moet er gewoon een dwangsom worden betaald.
1: Ja, ja, ja. Voor we verder praten, gaan we even naar muziek en dan doen we het tweede deel van het gesprek. Want het heeft nogal wat consequenties, dit verhaal.

0: We praten verder na de muziek met Arie den Druik, bestuurslid van de BTV. Het blijft een juridisch steekspel.
1: Ja, kan je zeggen.
0: Ja. En worden jullie daar niet moedeloos van?
1: Niet moedeloos. We worden steeds meer hoopvol eigenlijk.
0: Okay.
1: Want we zien dat we keer op keer gewoon gelijk krijgen.
0: Ja, maar gelijk krijgen of gelijk hebben is nog wat verschil, hè?
1: Ja, maar dat is een kwestie. Kijk, het zijn dus nu eigenlijk de laatste stuiptrekkingen die je ziet van zo'n luchthaven. Ja. Ze proberen. Dat is gewoon ook een nationaal beleid. Die zie je op de ministeries. Er wordt gewoon geprobeerd tijd te rekken.
0: Ja.
1: Of dat nou gaat met de bewuste verkeerde keuzes. En dan is het weer. De overheid denkt dan ook van ja, er ligt de bal weer bij de burger. Dan moet de burger weer een proces aanspannen. We stellen alles uit wat we kunnen uitstellen. En dan hebben we weer een jaar of twee kunnen rekken.
0: Ja.
1: Zo betrouwbaar is onze overheid.
0: Ja.
1: Het is een beleid. En dat staan ook in de stukken, hè?
0: Ja, precies. Ja. Maar ja, houden jullie het nog vol als BTV om die rek te volgen? Want uiteindelijk hebben jullie. Wat is eigenlijk jullie doel? Dat het vliegtuig geluid afneemt? Want je zei wel, ja, vliegen mag wel blijven. Maar de omgeving mag er geen last van hebben.
1: Nou, het is niet alleen beperkt tot het geluid wat de vliegtuigen produceren. Want een vliegtuig stoot ongelooflijk veel zeer schadelijke stoffen uit.
0: Ja.
1: En het is ook verantwoordelijk voor een groot deel van de klimaatverandering.
0: Ja, nou ja, dan zouden vliegen moeten stoppen.
1: Nou, in ieder geval, het zou een stuk bewuster moeten gebeuren.
0: Ja.
1: Daar zijn vliegen stoppen, dat is natuurlijk onzin. Dat gaat ook
0: dat
1: niet,
0: gaat
1: gebeuren.
0: Niet gebeuren. Nee. Als maar, Nederland zou stoppen, gaat de hele wereld verder door.
1: Bij wijze van spreken. Maar natuurlijk, een vliegtuigticket voor een paar tientjes van hier naar Milaan, terwijl een treinreis van hier naar Groningen duurder is. Ja, dat laat zien. Het klopt niet.
0: Nee.
1: En dan kom je weer bij een ander juridisch probleem. En dat heet illegale staatssteun. Want dat is ook weer een procedure waar de BTV mee bezig is.
0: Ja, want het vliegveld kan zichzelf niet bedruipen zonder subsidie.
1: Nee, het zou in de jaren 80 al lang failliet zijn geweest. En dan zou het ook gesloten worden. Toen heeft Schiphol groep gezegd, joh, wij gaan de exploitatie overnemen. We maken een kleinschalig zakelijk vliegveld ervan. Maar toen is er bedongen met de gemeente Rotterdam dat de erfpacht van het hele luchthaventerrein, en dat is veel groter dan alleen maar het vliegveld zelf, ook alle bedrijven eromheen, die zijn gepacht voor een belachelijk laag bedrag.
0: Dus dat is eigenlijk een soort subsidie ook.
1: En dat is een staatssteun. En dat is verboden. Ja. 12 cent per vierkante meter staat niet in verhouding tot wat de bedrijven betalen aan de overkant van de snelweg. Van 500 tot 600 euro per meter.
0: Het zit allemaal scheef, zou je kunnen zeggen.
1: Behoorlijk.
0: Behoorlijk, ja. Wanneer denken jullie dat jullie een overwinning kunnen behalen?
1: Nou, onze overwinningen zijn er.
0: Zijn er al.
1: In verschillende maanden.
0: Ja.
1: Alleen, dit is een kwestie van lange adem. En dat weet de overheid. Dus dat is ook het frustrerende van het verhaal. Als burger moet je vechten tegen je eigen overheid. In plaats dat de overheid de belangen behartigt van de burger. Dat doen ze niet. De burger die heeft gewoon niks te vertellen. En één particulier bedrijf, in dit geval Schiphol, die wordt voorgetrokken.
0: Ja. Dat is duidelijk dat dat zo is. En jullie zijn de verliezer bijna. Maar jullie blijven strijden voor het goede doel.
1: Nou nee, je wil ons graag in de verliezershoek zetten. Maar zo voelen we ons niet. Wij hebben dus keer op keer succes.
0: Ja.
1: Wij winnen rechtszaak na rechtszaak.
0: Maar ja, nou
1: en er
0: moet
1: zijn dus nu weer een aantal gestart.
0: Ja.
1: En we weten al van tevoren, daar krijgen we gewoon gelijk in. En we moeten gewoon strenger zijn in onze eisen. En ja,
0: blijven volhouden.
1: Blijven volhouden.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Mensen die meer willen weten over deze strijd, want er ligt hier een prachtig rapport op tafel, Ruim Baan voor Rotterdam.
1: Ja, dat is een alternatief plan eigenlijk. Dat is heeft niks te maken met de juridische zaken. Het is alleen een onderbouwing die laat zien dat het vliegveld absoluut niks inbrengt in de economie. En als je het zou sluiten en er een woonwijk en een groene leefomgeving van gaan maken, dat miljarden oplevert aan maatschappelijke kostenbaten.
0: Ook dat nog.
1: Ja.
0: Mensen die meer willen weten op die website, luidt die website?
1: btv-rotterdam.nl.
0: Kijk.
1: En er staat de grote knop lid worden voor 12 euro per jaar. Oh. Dan vertegenwoordigen wij ook jou in de strijd.
0: Ja, die laatste mededeling is ook belangrijk. Want hoe meer mensen de stem laten horen, hoe beter het is natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Arie den Druik, bestuurslid van BTV. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd.
1: Dankjewel.
0: We gaan praten over de jubileumeditie van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En dat doe ik met Lieneke Hulshoff. Lieneke, welkom.
2: Hallo.
0: Je bent curator van de komende tentoonstelling namens het Stedelijk Museum in Schiedam. Maar daar vindt die tentoonstelling plaats, hè?
2: Ja, dat klopt. In de Monopol. Dat is een nieuwe locatie van hen. Oh. Tegenover het museum. Het is een oude bioscoop. Die is helemaal verbouwd tot tentoonstellingsruimte.
0: Oké, dus het is eigenlijk een soort filiaal van het Stedelijk Museum zelf.
2: Klopt, aan de overkant van het museum. Ja.
0: Wat voor kunst is er te zien?
2: Het kunst van 4 jonge kunstenaars die zijn genomineerd. Mm-hmm. En dat zijn Afra Eisma, Levi van Gelre, Sondi en Malik Saïb. En zij laten alle 4 verschillende soorten werken zien. Dus we hebben videowerk, animaties. Er zijn textielwerken die aan de plafond hangen. Er zijn verschillende schilderijen, of een soort getekende schilderijen. Er is geluid. Eigenlijk van allerlei soorten objecten door de ruimte. En wat we deze editie hebben geprobeerd is om niet zo die 4 genomineerden een losse presentatie te geven, maar dat al die 4 kunstenaars echt samen één grote tentoonstelling maken in de Monopol.
0: Ja, en hoe komt die Volkskrant Beeldende Kunstprijs dan naar voren in deze situatie?
2: Nou, deze 4 kunstenaars zijn dus gekozen door verschillende mensen uit de kunstwereld. Die hebben hun voorgedragen eigenlijk. Dus zij zijn niet gekozen door mij, maar echt door die adviseurs van de prijs.
0: Mm-hmm.
2: En vervolgens krijgen deze 4 kunstenaars, 1 onderdeel van de prijs is dus deze tentoonstelling in de Monopol. En een ander deel van de prijs is dat zij met interviews in de krant komen.
0: Ja, ja, maar ze krijgen die prijs al dus. Zij zal,
2: Nee,
0: dat nog niet. Het is nog spannend.
2: Eén van de 4 gaat hem winnen. Ja,
0: kijk, ja, dan blijft het toch spannend voor één van de 4 die het gaat winnen. Maar dat kan nog dit moment iedereen zijn.
2: Dat kan nog iedereen zijn. Ja. En er is ook een publieksprijs. Dus 1 juryprijs en een publieksprijs.
0: En wanneer weten jullie wanneer de uitslag is van die prijs?
2: Dat is op 13 juni. Dus dan dus tijdens de opening eigenlijk wordt de juryprijs uitgereikt.
0: Oké. En kan iedereen daarbij zijn of is dat een besloten
2: weg? Ja, iedereen kan daarbij zijn. En het is op zaterdag 13 juni. En het is ook een hele dag met allerlei evenementen, dus rondleidingen, interviews. Okay. En dan aan het einde van die middag wordt de prijs uitgereikt.
0: En dat is in Monopol dus?
2: Dat is in de Monopol van Schiedam.
0: Ja, bij het Stedelijk Museum dus.
2: Ja.
0: Spannend?
2: Ja, het is spannend, maar voor mij is het doel meer om die tentoonstelling heel mooi te krijgen met, met hun 4. Ik denk dat voor de kunstenaar spannender is wie wint.
0: Ja, wie wint, dat is wel duidelijk.
2: Ja.
0: Maar u bent wel tevreden over de manier waarop er nu kunst geëxposeerd wordt?
2: Enorm blij, ja. Het zijn echt enorm goede kunstenaars. En wat ik merk is dat alle 4 heel veel werken met fantasie. En met een soort werelden die eigenlijk niet echt bestaan in onze wereld. Dus gek genoeg, ze zijn gekozen niet door mij en van buitenaf. En de adviseurs wisten natuurlijk ook niet wie ze precies van elkaar, wie ze zouden kiezen. Maar ik vind het een heel sterk geheel samen.
0: Ja, nou,
2: er zijn veel raakvlakken tussen die kunstenaars.
0: Dat klinkt al veelbelovend om daar op bezoek te gaan naar die tentoonstelling. Hoe kan dat het beste?
2: Kom je gewoon bij die Monopol. Daar kun je naar binnen en daar hebben we ook videoportretten gemaakt. Dus dan vertellen de kunstenaars iets over wie ze zijn en wat ze laten zien. En dan ga je die ruimte in. En dan is het vooral mooi om je te laten verrassen en om te kijken wat je allemaal ziet. Het is heel, ja, wat ik zeg, echt andere werelden. Dus het zijn een soort sprookjesachtige fantasiewerelden die je zal tegenkomen.
0: Ja, en tot hoe lang loopt de tentoonstelling?
2: Tot en met 2 augustus. Dus het is van 13 juni tot en met 2 augustus.
0: Ja. Misschien is het ook even goed om op de website te kijken van het Stedelijk Museum. Want ik neem aan dat de website is waar je moet kijken om iets over deze tentoonstelling te weten.
2: Ja, en de krant, de Volkskrant zal dus ook aandacht aan wijden. Dus op 12 juni komt er een grote kunstbijlage in de krant.
0: Oké, nou dan kunnen mensen daar ook nog kijken hoe de tentoonstelling eruit ziet. Maar gewoon naar de tentoonstelling toegaan, dat lijkt me het beste.
2: Precies, dat zou ik ook doen.
0: Lieneke Hulshoff, curator van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, maar dan wel aan de overkant in Monopol deze tentoonstelling. Dank voor het gesprek.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar twee.

0: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

A Time to Take Off. Dat is maar een korte time, 1 minuut en 27. Dave D, Desibik, Mick en Titch. Goedemorgen, welkom bij de muziekmixen van 31 mei. 31 mei, de laatste dag van mei. En wat gaan wij doen? We gaan eens even bladeren door de muziekgeschiedenis. Kijken wat er zo al gebeurde. Oude muziek, nieuwe muziek, alles komt voorbij. En in het begin van de tweede uur kijken wij weer een paar jarigen van vandaag. Er zijn er weer een heleboel jarigen, maar ik heb er twee uitgepikt. Maar zoals altijd, na de artiest van het jaar beginnen we met twee nieuwe binnenkomers van de top 40. Van de top 40 van 40 jaar terug. Dus dan komen we op 31 mei 1986. Twee heb ik eruit gezocht. Patti LaBelle en Michael McDonald met On My Own. Die kwamen binnen en die stegen tot een tweede plek. Dus best wel een behoorlijke hit. Sade die deed het iets minder. Die kwamen tot plek 35 met Never As Good As The First Time. Eerst Patti LaBelle en daarna Sade.

Ja, want de nieuwe binnenkomer is van 40 jaar terug. Gingen we gelijk naar een album wat afgelopen week is uitgekomen. Paul McCartney's Boys of Dungeon Lane. En dit was het nummer The Days We Left Behind. Daarin kijkt Paul McCartney terug op de verloren tijd en zijn ontmoetingen met Lennon. 14 nummers staan er op het album en hij heeft daar 5 jaar over gedaan om het op te nemen. Het is het 27e studioalbum en zijn eerste nieuwe werk sinds 2020. Tussen het toeren door is hij aan de slag gegaan met dit album. En, hij is in zee gegaan met producer Andrew Watt, een 35-jarige New Yorker, bekend van onder andere zijn werk met Justin Bieber, Miley Cyrus. En hij heeft ook samengewerkt met Ozzy Osbourne en Elton John. Hij moest er wel een beetje aan wennen. Die man, die meneer Watt, heeft hem aangemoedigd om alle instrumenten zelf te bespelen. En dat doet Paul McCartney dan. Je hoort hem spelen op gitaar, op bas, op piano, mellotron, spinet en drums. Alleen de strijkers en blazers, daar hebben ze andere mensen voor ingehuurd. Hij heeft ook een leuk duet gemaakt met Ringo Starr. Dat voor het eerst dat Paul samen met Ringo zingt. En dat is het Home to Us. Met achtergrondzang van Chrissy Hynde en Charlene Spitzeri. Luister goed.

Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us van het album The Boys of Dungeon Lane. En volgens sommige critici is dit het beste album voor Paul McCartney van zeker de afgelopen 20 jaar. De heel veel liedjes hebben het ook een beetje de sfeer van de Beatles, met Beatleske overgangen en wisselingen. Orkestratie, groots en klassiek. En een knipoog naar de Big Band. Veel liedjes zijn amper 3 minuten lang, behalve die ik nu ga draaien. Dat is Mama Gets a By. Het afsluitende orkestrale nummer Mama Gets a By behoort tot de hoogtepunten van het album. Dus ik denk, ja, als ik dan daar toch aandacht aan besteed, moet die er natuurlijk bij. De laatste van het nieuwe album van Paul McCartney die ik vandaag draai.

Mama Gets By, Paul McCartney van zijn nieuwste album The Boys of Dungeon Lane was dit. We blijven even bij de familie McCartney, want vanaf 31 mei 1977 ligt de single Seaside Woman in de winkel. Niet door de McCartneys, maar van Susie and the Red Stripes. Seaside Woman is geschreven echter door Linda McCartney en al in 1971 door Paul en Linda opgenomen. Seaside Woman komt 8 juni 1977 de Billboard Hot binnen en bereikt de 59ste plek. Niet in de uitvoering van Paul en Linda, maar wel van Susie and the Red Stripes.

1967 werd dit nummer uitgebracht van de Beatles, Penny Lane. En het was een plaatje met een dubbele A-kant. En wat die andere A-kant is, dat vertel ik u straks. Maar eerst gaan we het verhaaltje lezen van dat in Liverpool het kinderthuis Strawberry Fields 31 mei 2005 haar deuren sluit. Strawberry Fields, dat wereldberoemd geworden is dankzij Strawberry Fields Forever van de Beatles, heeft dan 69 jaar bestaan. Het leger des heils dat het tehuis beheert zegt het te sluiten omdat kinderen tegenwoordig beter in pleeggezinnen of kleinere instellingen worden opgevangen. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, heeft in 1984 nog £50.000 omgerekend zo'n 56.000 euro aan Strawberry Fields geschonken om het open te houden. John Lennon heeft als kind vaak in en rond Strawberry Fields gespeeld. Hij schrijft het nummer in 1966 als hij in Spanje is voor de opname van de bioscoopfilm How I Won the War. 17 februari 1977 wordt Strawberry Fields Forever op single uitgebracht. En dat is dus de dubbele A-kant met Penny Lane. Ze komen op 25 februari 1967 binnen in de Nederlandse top 40. En vanaf 4 maart 1967 staan ze 4 weken lang op de eerste plek met Penny Lane en Strawberry Fields Forever.

Strawberry Fields Forever, dus de Beatles. Omdat het huis waar het naar mijn eigen genoemd is, is gesloten. Laten we het even netjes afmaken.

Ja, Strawberry Fields gesloten, wat nog lang niet gesloten, Madison Square Gardens. En dat wordt 31 mei 1879 geopend. Naast een sportarena wordt het ook een van de belangrijkste concertstadions in de VS. Zowat alle grote wereldsterren traden er wel eens op. In de zomer van 1994 stond Barbara Streisand er zelfs 7 keer na elkaar op het podium. En zover we weten is dat tot nog toe de enige die zo vaak achter elkaar dat grote podium wist te bewensen. Daarom Barbara Streisand, een live uitvoering van Speak Low.

Barbara Streisand, Speak Hello. En die stond 7 keer achter elkaar in de Madison Square Garden in New York. The Nothing Hillbillies geven 31 mei 1986 een concert in The Groove in Leeds, Engeland. De hobbygroep, bestaande uit Mark Knopfler, Steve Phillips en Brendan Crocker, krijgen per man een bedrag van £22 uitbetaald voor dit optreden. Nou, daar konden ze nog wel een borreltje verkopen. Hier zijn ze, Beverly Hillbillies, Your Own Sweet Way.

Nothing Hillbillies waren dat met Your Own Sweet Way. En ja, de kijker gaat gewoon nog 15 tellen door, maar het is compleet stil op het geluidskanaal. Nou, dan gaan we gewoon maar verder met de andere plaat die eraan komt. Dat is Captain Beefheart. Die geeft op 31 mei 1968 twee concerten in Amsterdam. Eén in Paradiso en één in Fantasio. De als Don van Vliet geboren zanger staat een dag later, 1 juni 1968, in de Canada Club in Alkmaar. En ze zingen het nummer Live in Cannes. Captain Beefheart.

Captain Beefheart was dat. Gaf een heel klein toegiftje. Zomaar. Tito Puente, die overlijdt op 77-jarige leeftijd in 2000 op 31 mei. En hij overlijdt aan de complicaties en aan open hartoperatie. In zijn 60 jaar durende carrière neemt hij meer dan 100 albums op. Zijn bekendste nummer is Oye, Come Va. En is in 1970 een nummer 1 hit voor Santana. Zoon Tito Jr. was percussionist in de funkband Foxy. Bekend van de nummer 1 hit Get Off uit 1978. Maar hier is Tito himself met Oye, Come Va.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Steen.
2: Muziekmix.
3: John Bijmar.

Ja, dat is Kraftwerk. En het was een van de eerste elektronische hits. Helemaal synthesizer en andere elektronica. Kraftwerk met autobanen. Dat draai ik als eerste in het tweede uur van de muziekmix. Omdat we dan naar wat jaren kijken. En Karl Bartos, de Kraftwerk, de toetsenist, die is vandaag jarig. Peter Jarrow van Peter, Paul en Mary zou ook jarig geweest zijn, maar die overleed vorig jaar als gevolg van blaaskanker. Angie Myers van de Sir Douglas Quintet, de toetsenist, ook die is jarig, net zoals Junior Campbell van The Marmalade, de toetsenist van die groep. Real Life zanger David Sterry, die is jarig, net zoals de American Music Club bassist Danny Pearsons. Wendy Smith, de Prefab Sprout, gitaar en zang ook. En Nederlands trots hebben we ook, die jarig is. Dat is Danny Vera. Geboren in 1977, Danny, een verjaardag. En jouw eerste hele grote hit draaien we natuurlijk ook eventjes. En dat was natuurlijk de Rollercoaster.

Ja, Jacques Brel. Je suis un soir d'été. Ik ben een zomeravond. Ja, we hebben ze weer gehad. De zwoele zomeravond. Dat je lekker lang buiten kon zitten op je terrasje, op je balkon of in je tuin. Drankje erbij en gewoon genieten van de heerlijke briesjes en van de lekkere temperatuur. En dan denk ik altijd gelijk aan een heel mooi lied van Toon Hermans. Het zomeravondconcert. In het park, in het gras liggen bij de muziektent waar de harmonie van het dorp of van het stadje speelt. Het is en het blijft een prachtig nummer. Hij is wel lang, 5,5 minuten, bijna 6 minuten, maar ik vind hem gewoon

Het lieve land waar ik ben geboren, dat had akkers vol met koren en het veld had 100.000 bonte bloemen. Het pleintje had zijn oude linden en een café met blauwe blinden. En op het buffet daar stond te veel om op te noemen. En de danstent had zijn dansen, de begijntjes rozenkransen. En het park had zomers sinds Cecilia. De zomeravond had muzieken, blije en melancholieke. En mijn opa had zo'n koperen hoenpapa. En ik lag met wat zoet hout in het groene gras gazon. En ik lag...

Als het concert was afgelopen, ging opa gauw een pilsie kopen. De pluim nog op zijn pet en het goud nog op zijn mouwen. Dan stond hij bij de tap te tanken en hij hield niet op met schenken. Al hing de hele

een schutje. En de meester keek die avond niet zo schoos. Zelfs Louis van de gendarme had iets lekkers in zijn armen. Het vrome stadje had die avond iets frivols. En ik vond mijn eerste meisje in het warme groene gras.

We stonden rond zijn bed te zwijgen. Toen zei hij zachtjes in zijn eigen: ik zal de groeten doen aan Sint-Cecilia. En toen diezelfde avond in het park het concert

De Summer Song met Bianco was dit. Op 31 mei 2006 ontvangt de dan 72-jarige Ramses Shaffi uit handen van Albert Verlinde het eerste exemplaar van de cd-box Laat Mijn Liedjes Nu Maar Zwerven. In deze box zitten 7 originele albums van Ramses Shaffi. Shaffi 1, Ramses 2, Zonder Bagage, Wij Zullen Doorgaan, We Leven Nog, Dag en Nacht, Live en Scherven van Geluk. Op het 8e album staan unieke opnamen van Ramses Shaffi die nog niet eerder op cd zijn uitgebracht. Tijdens deze presentatie in de Rode Hoed in Amsterdam krijgt Ramses Shaffi door Kees van Wijnen, de directeur van de Stichting Edison, ook nog de Edison Oeuvreprijs voor kleinkunst. En wij gaan luisteren naar meneer Ramses Shaffi en hij bezingt Amsterdam. Het is stil in Amsterdam.

Prachtig nummer van Ramses. Op 31 mei 1977 begint de Patti Smith Group aan een serie van 9 optredens in de New Yorkse club CBGB's. En wij draaien van Patti Frederick.

zit je even ergens anders te kijken. Oeh, hij is al afgelopen. Op 31 mei 1980 komt het 10 jaar oude theme from a mesh. Suicide is Painless op de eerste plek in de Britse top 40. En dat is te danken aan de BBC Radio 1 DJ Noel Edmonds, die het nummer plucht. Songwriter Mike Altman, de zoon van MASH-regisseur Roger Altman, is net 14 jaar als hij de tekst schrijft van Suicide is Painless.

0: Thank you.
1: Eric Clapton is een van de optredende artiesten tijdens de eerste uitreiking van de International Music Awards in New York, 31 mei 1989. Samen met Clarence Clemons, Dave Edmonds, Tina Turner en Jeff Haley, Shen Shilai, zorgt hij ook nog voor de finale. Behalve al deze mensen treden ook nog op onder meer Robert Palmer, The Bangles, Lou Reed, The Replacements, Keith Richards en Living Colour.

31 mei 1989, de uitreiking van de International Music Awards voor het eerst in New York met een keur aan artiesten. Ook optreedt daar voor het eerst met zijn groep The Tin Machine, David Bowie. Naast Engelse zanger bestaat deze groep uit de gitaristen Reeves Gabriels en Kevin Armstrong, bassist Tony Sales en drummer Hunt Sales. Working Class Hero, Tin Machine en David Bowie.

Nou, David Bowie en Tin Machine. Misschien deden ze wel hun best om heel hard te spelen. Maar officieel is The Who vanaf 1976 de luidste band ter wereld. Wanneer de groep 120 decibels produceert tijdens een concert in Charlton, kan je maar niet beter dicht bij de boksen gaan staan. I'm free, The Who.

De hardste band, de hardste spelende band althans, de Hoe. 120 decibel presteerde ze. 31 mei 1966 begint in Hollywood de opname van de film To Sir With Love. De hoofdrollen worden gespeeld door James Clavell regisseerde het. En de hoofdrollen zijn voor Sidney Poitier en Christian Roberts en Lulu. Die speelde Barbara Peck. To Sir With Love gaat in de zomer 1967 de Amerikaanse bioscopen draaien. De titelsong wordt gezongen door Lulu. En die is geboren als Mary McDonald McLaughlin. To Sir With Love staat vanaf 21 oktober 1967 vijf weken lang op de eerste plek in de Billboard Hot 100 en is in 1967 de best verkochte single van Amerika.

Ja, en Lulu was de laatste die wij helemaal draaiden in dit programma. Dit was de Muziekmix van 31 mei. Ik hoop dat u het leuk vond. Deed graag voor u. Volgende week zit ik hier weer met een juni-mix. Want dan is het de eerste zondag in juni. Ik zou zeggen, geniet van de week. Het gaat een beetje op en neer met het weer. Maar ik zou zeggen, geniet er toch gewoon van. Want we krijgen het maar. Een hele mooie week. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot dan. Dag.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

een hele goede dag. Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere muzikaliteiten. Vandaag ga ik muziek draaien die ik heb teruggevonden in het plaatjesboek van Leo Blokhuis uit 2007. Ja, hij beschrijft in dit boek allerlei bekende verhalen van muziekstukken. En ik heb daar in de loop der jaren al volop aandacht aan besteed. Ik noem bijvoorbeeld You Never Walk Alone of Wild Thing en Lady Madonna. Dat soort nummers ga ik vandaag en volgende week niet draaien. Maar Leo Blokhuis heeft wederom allerlei lijstjes opgenomen. Het beste zus en de top 10 mooiste zo. En die lijstjes heb ik als uitgangspunt genomen. We begonnen zojuist met Barclay James Harvest. Dat was een Britse band, een beetje een symfonische popband uit de jaren 60, 70 en ook nog wel 80. En het nummer wat we lieten horen was Leaper's Song. En het komt van de LP Gone to the Earth. Want Blokhuis heeft een lijstje gemaakt met mooiste LP-hoezen. Nou, daar heb je voor de radio natuurlijk helemaal niks aan. Maar ik draai dan de muziek. Dat doe ik ook met het volgende nummer van dat lijstje. En dat is Sambo Bambo van Frans Gal. Van haar al verzamelen LP. Daar komt-ie.

0: Ja, Frans de Gal uit 1990. Samba Mambo van haar verzamel-LP. Muziek. Ja, Frans de Gal is inmiddels niet meer onder ons, overleed in 2018... en werd in 1965 onsterfelijk met Poupée de Cire, Poupée de Son. Ook haar LP-hoes viel in de smaak bij Lea Blokhuis. Het beste concert volgens Blokhuis is het Monterey Pop Festival. En dan in het bijzonder het nummer Otis Redding. I've been loving you too long to stop now.
1: I've been

Outer Redding, ook al overleden. I've been loving you too long to stop now. Het is van het Monterey Pop Festival uit juni 1967. Kleine 100.000 bezoekers en een van de hoogtepunten van de Summer of Love in California en San Francisco. Ja, wat moeten we nog zeggen over het rooftopconcert van de Beatles vanaf 30 januari 1969? Laten we gaan luisteren naar Don't Let Me Down.

Ontegenzeggelijk de Beatles uit 1969 met op piano Billy Preston. En die had ik ook kunnen nemen bij de volgende lijstje wat in het boek staat van het platenboek. De 10 beste poppianisten. Daar wordt Billy Preston ook genoemd. Maar ik heb gekozen voor Ray Charles uit 1953, het begin van zijn carrière. Mess Around.

Ray Charles zou in 1980 nog spelen in de film The Blues Brothers. Maar hier dus uit het begin van zijn carrière in 1953, Mess Around. Ik citeer Jerry Lewis, nicknamed The Killer. He was described as rock'n'roll's first great wild man. Laat maar gaan luisteren, Great Balls of Fire, 1957.

0: that you like to love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that I squint on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive me crazy.
1: Aldus Jerry Lee Lewis. Het volgende lijstje van Leo Blokhuis, de gitaristen. Ik som ze even op. Jimi Hendrix, Jeff Beck, Eric Clapton, Duane Allman, Robert Johnson, Jimmy Page, Scotty Moore, Chuck Berry, Steve Cropper en Johnny Greenwood. Ik ga ze echt niet alle 10 draaien. Ik heb een paar dingen geselecteerd. Onder andere, in mijn ogen de beste, Jimi Hendrix uit 1967 met zijn versie van Hound Dog. Hey baby, I'm here to tell you about yourself.

Tot de laatste toon Jimi Hendrix met het nummer Hound Dog, wat onder andere natuurlijk heel erg bekend geworden is door Big Mama Thornton en niet te vergeten Elvis Presley. Maar dat was in de jaren 50, dit was in 1967. Ja, de Yardbirds, Britse groep, was natuurlijk een broedplaats van gekende gitaristen, uiteraard de zaak Eric Clapton, maar ook Jeff Beck, die horen we zo zingen, en Jimmy Page. En deze beiden zitten dus bij het Yardbirds nummer Psycho Daisies uit 1966.

Yardbirds met zowel Jeff Beck als Jimmy Page. Maar zij werden dus in de groep voorafgegaan door niemand minder dan Eric Clapton. En hij speelde in 1966 inmiddels bij Cream. Even een klein stukje van I'm So Glad.

The Cream met in de gelederen Jack Bruce, Ginger Baker en natuurlijk op gitaar Eric Clapton. I'm so glad. Ja, er staat een lijstje in het boek van Leo Blokhuis en dat heet De 10 meest verboden riffjes in de gitaarwinkel. Ik vind het een beetje gezocht, maar ja, het nodigt wel uit om weer het een en ander te laten horen. Waaronder A Smells Like Teen Spirit en dat is van Nirvana. Ik heb echter gekozen voor de uitvoering van Bob Rivers en Twisted Radio en dan heet het A Smells Like The Night Before Christmas.

Bob Rivers en Twisted Radio met A Smells Like the Night Before Christmas, waarvan naar Leo Blokhuis schrijft het riffje in de gitaarwinkel niet gespeeld mag worden. Dat geldt ook voor het nummer Sylvia van Focus. En daar zit nog wel een heel klein verhaaltje aan vast. Het nummer is uit 1972. En het jaar erop, in 1973, speelden Jan Akkerman, Thijs Verleer, Pierre Verlinde en Bert Ruiter in de fameuze Liverpoolse Cavern Club. En dat was heel kort voordat de oude Cavern Club werd gesloten.

Focus, Sylvia, Mac en Jack White. Dat was een echtpaar. En zij waren een duo genaamd The White Stripes. En in 2003 hadden zij een knijter van een hit met... en dat werd ook weer opgesomd door Leo Blokhuis... in het lijstje De 10 Beste Intro's. Daar gaat hij, The White Stripes, met A Seven Nations Army.

Seven Nations Army, de White Stripes. Ja, ik ben geen fanatieke volger van de dartsport, maar als ik het wel eens hier op tv zie, dan wordt dit ook wel gedraaid als zogenaamde opkomstmuziek. Ik weet niet of dat ook het geval is bij Thin Lizzy. Wij draaien nu uit 1973 een enigszins ingekorte versie van Whiskey in the Jar.

Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, een enigszins ingekorte versie. Komen we op pagina 103 van het plaatjesboek van Leo Blokhuis, dan vinden we daar de 10 mooiste begrafenisliedjes. Nou, dan denk je van, hier komt Frank Sinatra met My Way, of nog erger, Mieke Telkamp met Waarheen, Waarvoor. Maar nee, die staan er niet. Maar gelukkig staan die er niet. We gaan naar Down Under, naar Crowded House uit 1991 met She Goes On.

haar Crowded House uit Australië met Is She Goes On. Groep bestaat eigenlijk al sinds 1985 en is met tussenpozen nog steeds eigenlijk bij elkaar en treedt nog regelmatig op. In 1999 neemt ook Dolly Parton een heel mooi nummer op wat in het lijstje staat van mooiste begrafenisliedjes van Leo Blokhuis. The Grass is Blue.

0: Dolly Parton, The Grass is Blue. Het volgende lijstje is de 10 grootste vergissingen uit de popmuziek. En dan bedoelt Leo Blokhuis niet zozeer het muzikale, dat komt volgende week in het tweede programma. Nee, een besluit wat een popartiest neemt. Wat te denken van 3 februari 1959, The Day the Music Died. Buddy Holly, vliegtuig gecharterd, was op tournee. En onder andere was Waylon Jennings, zijn bassist, zou met hem meevliegen. Maar die stond zijn plaats af aan The Big Bopper, want die voelde zich niet goed en die wilde snel naar de dokter. Dat laatste hoefde niet meer, want het vliegtuig stortte neer. En trouwens ook met Ritchie Valens aan boord. Chantal Elise, de Big Bopper.
1: Hello, baby.
2: Ja, this is the Big Bopper speaking.

The Big Bopper, Chantilly Lace. Een andere vergissing betrof Richard Berry, want die verkocht voor $700 de rechten van 10 liedjes om zijn trouwring te kunnen betalen. Een van de liedjes is echter de million seller Louie Louie. En die inkomsten liep hij dus verder mis. Wij draaien het hier wel.

Richard Berry met Louie Louie, een nummer wat hij componeerde, maar voor een habbekrats de rechten verkocht en allerlei inkomsten daardoor misliep, want velen, zeer velen, hebben het op de plaat gezet. Dat was het voor vandaag. Volgende week deel 2 van de lijstjes van Leo Blokhuis uit het plaatjesboek. We sluiten af nu met The Yardbirds Jazz Boogie. Bedankt voor de aandacht en tot volgende week.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Raymond van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

Vanmiddag van Antique en Curiosa met een spannende nacht. The Night You Murdered Love. Dat is het voor deze Britse band in 1987. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek. Hartelijk welkom bij Antique en Curiosa. Dat is de winkel met liedjes uit de vorige eeuw. En die zijn netjes in alfabetische volgorde gezet. Elke week een letterbakje verder. En vanmiddag een selectie uit de letterbak N. En daarin zit dus ook The Night You Murdered Love van ABC. Dat de vijfde van de zes hits werd die deze Britse band in Nederland scoorde. Dat was de tweede single van het album Alphabet City. Komt tot nummer 10 in de Nederlandse top 40 en nummer 9 in de nationale hitparade top 100. Nummer 1 hit in Frankrijk trouwens. Louis. Dat ze 5 jaar ervoor natuurlijk waren doorgebroken met het fantastische album The Lexicon of Love. Maar ook dit was een fijn liedje om te horen, The Night You Murdered Love. Nou, vanmiddag dus liedjes uit de letterbak N, uit de vorige eeuw. Bekende nummers, maar ook nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio, om wat voor reden dan ook. Nou geldt nog niet voor het volgende wat we voor je hebben klaarstaan. Dat is er eentje uit 1990. En het was de tweede hit van de Belgische popband in Nederland. Een groep die bijzondere muziek maakte. Met invloeden uit niet-alledaagse genres. Zo is op dit nummer bijvoorbeeld een mix van een rocksong met jazz-invloeden. En een meneer met een gigantische staat van dienst noemt hem het orgel, namelijk André Brasseur. Dat is een man die in de jaren 60 veel succes had met zijn instrumentale nummers. Die vaak door de zeezenders als tune werden gebruikt, zowel in Nederland als in België. Hij maakte onderdeel uit van het geluid van Vaya con Dios. Daar gaan we muziek van draaien uit 1990. Komt hit nummer 2. Na.

uit 1977. Kwam destijds uit als eerste single van het vijfde album dat simpelweg die album heette. Daar hebben ze lang over nagedacht, over die titel. Ja. Ze maakte ook nog een film, weet je hoe die heette? ABBA The Movie, joh. Ja, dan moet ik erbij zeggen, ik heb het opgezocht dat de mannen van ABBA toegaven dat Stevie Wonder een grote inspiratiebron was voor deze song. En dan met name het nummer I Wish, maar dat heb ik er toch niet uit kunnen halen. Jij misschien wel, maar ik hoorde het er niet zo in. In ieder geval nummer 1 niet in Engeland. En ook in Nederland ging het naar de bovenste regio's van de hitparade. En daarvoor Vaya Con Dios, Na Nena. Sommige bands die je kunt inhuren voor bruiloften en partijen, ook wel gespeeld als Aardbeienvla. Ja, ik verzin het niet, hè. Ik heb het echt ooit zo'n keer gehoord, hoor. Nee, na na na, Aardbeienvla. Klinkt oké. Was in ieder geval wel een grote hit voor de band uit België. Met de zangeres Dani Klein. 1990. En dan hebben we nu Nationaal Product. Van een band die al in 1968 werd opgericht als Grace. Zonder apostrof. Zoals de latere naam werd. Door gitarist Henk van den Burg samen met zijn twee broers Frans en John. En veel later, in 1979... komt zangeres Gerda van den Oudenaar erbij, maar dan zijn Frans en John al lang vertrokken. De grote hit werd er gescoord in 1983 met Manhattan. En dit was een van de minder succesvolle singles die daarna uitkwamen. En ook dit liedje kwam in 1988 niet verder dan de tipparade. Maar het is er eentje die je misschien nog wel kent. Want het werd wel veel op de radio gedraaid. En het is ook een mooi liedje, hoor. Deze van G-Race. Want zo heette Grace in de latere jaren. I never felt this way before.

De meneer onder wiens naam het werd uitgebracht, Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go. We hoorden hem gisteren ook al in de ethisch lunch. Maar dat is er eentje uit 1983. Van een man die dus in 1966 een enorme wereldhit scoorde met Mashkena Ada, maar daarna namen de successen af. Maar in 1983 had hij met dit Never Gonna Let You Go weer een grote hit te pakken, geschreven door Cynthia Wild en Barry Mann. En Dionne Warwick was in 1982 de eerste die het op plaats zette. Maar wist je dat eigenlijk bedoeld was voor Earth, Wind & Fire? Ja. Ja, die hadden het ook op kunnen nemen. Maar ja, ze besloten het niet te doen. Dus Sergio Mendes, dank u wel alstublieft. Maar ja, hij is orkestleider, ze kan niet zo goed zingen. Dus dat liet hij door twee anderen doen. Joe Pizzullo, de meneer. En Lisa Miller, de mevrouw. En daarvoor Never Felt This Way Before van G-Race. 1988. Een mooi liedje, maar het kwam destijds niet verder dan de tipparade. En dat is een beetje de formule van Antiek en Curioza. Wat je nog hoort tot 5 uur vanmiddag hier op 2, de streekomroep voor Vlaardingen en Schiedam. Waar we nu Nederlandstalige muziek hebben. Van een groep die met dit album in 1989 de doorbraak beleefde. En je hoort het titelstuk van dat 5e album. Het nummer zelf werd geschreven door zanger Huub van der Lubbe en Nico Artsbach. Kwam niet uit op single, maar het groeide wel uit tot een klassieker. En eentje die sinds 2012 ook in alle edities van de top 2000 staat. En vrij hoog ook in de laatste editie op nummer 206. Dus dan sta je toch wel in de bovenste regionen. Het album heet zoals de single, of zoals het nummer heet, wat je nu gaat horen. En het is lekker rustig volgens de dijk in Schiedam en Vlaardingen, want er is niemand in de stad.

dat het toch ineens ook op nummer 206 staat in de top 2000. Ja, ik vind dat altijd grappig. Er zijn nummers die je nooit hoort op de radio. En dat het dan wordt afgekondigd van, nou, dit is een mooie... Hè, hoor je nou nooit op de radio. Zou nu iets meer moeten draaien. Ja, je bijna denkt, doe dat dan. Ja. Ja, doe ik het hier ook. Ook goed. Niemand in de stad, dus van de dijk. Dan gaan we naar een ander muziekje toe. Ook eentje die je nooit hoort op de radio. En die is van Amerikaanse makelij. Dan zetten we hem even stoppen en weer terug. En dan kan ik u hier vertellen dat we het hebben over Don Henley. Dat is de man die vooral bekend werd als zanger en drummer van de Eagles. Maar ja, die band viel uit elkaar. En toen dacht hij van, nou ja, dan ga ik het maar solo proberen. En dit nummer komt van het album Building the Perfect Beast. Dat is een nummer dat hij samen schreef, dit nummer, met Danny Kortmoor en Ben Mantention. Die komen we weer tegen in Tom Petty en The Heartbreakers. Een Amerikaanse hit, wel een kleintje, nummer 34 in de Billboard Hot 100. Maar daarom toch genoeg reden om hem te draaien in Antiek en Curioza uit 1985. Deze van Don Henley, Not Enough Love in the World.

0: Dit is 2.
1: Antiek en Curiosa.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

Ja, dit was de eerste kennismaking in Nederland met het begrip Destiny's Child. In 1998 haalden ze de hitparades met No No No, Partout. Twee. Want Partout was namelijk een remix van de producer, rapper Wyclef Jean. U weet wel, die van de Fugees. Nou, het komt op nummer 3 in de Nederlandse top 40. Dus ze hadden gelijk een grote hit te pakken. En we zouden nog veel van de dames gaan horen. Vooral natuurlijk van Beyoncé. Die uitgroeide tot Queen Bee. Ja, en in die mix zijn, zo staat hier, elementen uit het nummer Strange Things and Games and Things. Strange Games and Things, zo heet het. Van het Love Unlimited Orchestra te horen. Dat is het orkest van Barry White. Ja, dat is zo, want ik zou je het begin laten horen van die plaat. Hé? Als je me nou... Maar het gewoon één op één hetzelfde. De elementen noemen ze dat. Haha. Gewoon één op één overgenomen, zeg. Hey, hallo. Zou Barry White wel zeggen. Ja, de Love Unlimited Orchestra, als je dit leuk vindt. Ik kan Mono wel een keer laten horen, hoor, in dat ik een curioos als we bij de S zitten. Dat is een uit de 70s. Strange Games and Things, zo heet het. Er staat in de lange versie op het verzamelalbum van de Love Unlimited Orchestra. Dan hebben we 8 minuten op de klok. Maar wil je een kortere versie, dan kun je hem terugvinden op een verzamelalbum dat Chill Lounge heet. Maar die vind je vast vanzelf wel. Goed, No No No dus van Destiny's Child. En daarvoor hadden we None Enough Love in the World van Don Henley uit 1985. En dan is er nu een postume hit. Ja, het meeste wat je nu hoort is postuum, want heel veel van de artiesten zijn inmiddels niet meer onder ons waar we de muziek van draaien, omdat de focus natuurlijk ligt op de vorige eeuw. Maar in dit geval was het al toen het uitkwam in 1984. Want toen kwam er van John Lennon een postuumalbum uit, Milk and Honey. Hij was natuurlijk vermoord op 8 december 1980. Maar er lag nog restmateriaal en daar is dat album Milk and Honey van gemaakt. En onder meer, dit nummer kwam daar ook uit Forts, dat op single werd uitgebracht. Een top 10 hit in Engeland en Amerika. En in ons land nummer 16 in de Nederlandse top 40. Deze van John Lennon, Nobody Told Me. Die Bob!

Kenny Loggins, een antieke curiosa. Met Nobody's Fool. Thema uit de film Caddyshack 2. Speelde zich af rond een golfclub. En Caddyshack 1, dat was een groot succes geweest in 1980. Maar over Caddyshack 2, dat in 1988 uitkwam, waren de meningen minder positief. De critici, want eigenlijk was alles slecht aan die film. Het kreeg ook Golden Razzies en allerlei prijzen die je eigenlijk niet wilt hebben. Het enige goede eigenlijk aan de film vonden de mensen was dit liedje. En dat werd dan ook een Amerikaanse top 10 hit voor Kenny Loggins. Nou ja, het kan verkeren zo, hè. Ja, toch grote namen, Chevy Chase en Dan Aykroyd. Maar ja, het mocht niet baten voor Caddyshack 2. Ah, trouwens, voor Caddyshack 1 ook een nummer opgenomen. Dat is I'm Alright. Die komen nog wel bij de letter I tegen. Maar ja, zoals je, als je weet, dat is een hele grote letterbak. Dus. En die hebben we al een keer gehad. Die, dus duurt even voordat we daar weer zijn. Maar komt goed. Komen we wel weer een keertje terecht. Voor Nobody Told Me van John Lennon uit 1984. Van het postume album Milk and Honey. Dat nog werd gemaakt uit de opnames die John Lennon nog voor zijn overlijden op 8 december 1980 heeft kunnen maken. Daaruit kwam dus dat album Milk and Honey dat met Nobody Told Me hem nog een hit opleverde. In Engeland, Amerika en ook in Nederland. Het kwam in ons land tot nummer 16 in de Nederlandse top 40 voor de meeschrijvers onder ons. En zo gaan we langzaam maar zeker het eerste uur van het programma besluiten. Maar er is nog een deel 2. Zometeen, na reclame nieuws van 4 uur. In deel 2 gaan we beginnen met een nummer 1 uit 1985. Die vooral opviel door de samples. Het feit dat je met die samples een stotter-effect kunt bewerkstelligen. Ja. Het is meestal als je op het verkeerde knopje drukt dat hij dan blijft lopen. Dat is nu een ergernis, hè? Want dan is het een computerprogramma wat blijft lopen. En denk je, ja, komt er nog wat of gebeurt er nog wat? Maar dat was toen helemaal hippe de pip, 1985. En nog veel meer liedjes uit de letterbak M. Grote hits, maar ook nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio, om wat voor reden dan ook. Want dat kan van alles wezen, hè? Tipparadeplaatjes of nummers die alleen in Engeland en of Amerika een hit werden. Het is als tune gebruikt, het is als instrumental gebruikt. Nou ja, je kan het van alles verzinnen. Maar er komt van alles en nog wat voorbij. Dus ik hoop het je lekker spannend te kunnen maken wat we nog straks gaan krijgen op het menu van Antiek en Curioza aan wat er in de winkel ligt. En deel 2 hoor je dus zoals gezegd zometeen na reclame en nieuws van 4 uur. Tot zo!

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.
4: Dit is...
5: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

De Britse tovenaar van de knoppen, Paul Hardcastle en 19. En zo begint uur 2. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek van Antigua en Curiosa met 19. Nummer dat samples en nieuwsberichten bevat uit de ABC-documentaire Vietnam Requiem. En die titel 19 verwijst dan naar de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaat in de Vietnamoorlog. Het werd onder meer in ons land een nummer 1 hits. TV-zender ABC was er wat minder blij mee. Van Paul Hardcastle werd gedagvaard voor het oneigenlijk gebruik van samples uit de documentaire. Die zeiden, hé, dat is van ons, moet je toestemming voor vragen, joh. Uiteindelijk is het, zoals dat dan heet, in der minne geschikt. Dan heeft Paul Hardcastle er iets minder geld aan overgehouden, waarschijnlijk. Ja, zo werd het een nummer 1 in 1985. Sluit misschien ook aan op het bericht net in het nieuws van die bom, hè, van die mevrouw die 75 jaar met een bom in de tuin blijkt te hebben. En als ze er op verjaardagen mee speelde, dat er iemand zei van, ah joh, dat is een lege ros. Ah joh. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja, vooruit maar weer dan. Tot 5 uur vanmiddag. Dus nog zo'n ruime 50 minuten. Antiek en Curiosa. Liedjes uit de letterbak N. Met nu een nummer dat geïnspireerd is door het verhaal De Uitvreter van de schrijver Nescio. Dat is trouwens Latijn voor ik weet het niet. Het is veruit de grootste hit voor de groep waarvan je het gaat horen. En het heeft in alle edities van de top 2000 gestaan. Dus het is een echte classic in de laatste editie. Op nummer 1687. En het nummer van het album, destijds de LP Omsk, was ook een grote hit. Het haalde de top 10 in 1983. Deze van De Nits. Met de naam van de schrijver, Nescio.

bij deze plaat wel belangrijk met de titel waar je de klemtoon legt. Never Let Her Slip Away, Andrew Gold. Anders krijg je iets heel anders. Ja, lachen was dat. Uit 1978. Het was destijds de vierde single van het album All This and Heaven Too. En het ging over de toenmalige vriendin van Andrew Gold. Hij ging met de Amerikaanse actrice Lorraine Newman. En in 1992 haalde het opnieuw de hitparades. Niet in de versie van Andrew Gold, maar er was daar Undercover die daar een danceversie van had gemaakt. Het was mode in het begin van de jaren 90 om danceversies van oude popclassics te maken. En ook Never Let Her Slip Away kwam daar niet aan. En daarvoor de Nits met Neskio uit 1983. Inmiddels is een alle tijden classic. En in de laatste editie van de Top 2000 nummer 1687. Een zeer, zeer, zeer, zeer, zeer succesvolle film was Saturday Night Fever. En dat gold ook voor de soundtrack. Ook dat werd een enorm succes. Wereldwijd werden van het album 40 miljoen exemplaren verkocht. Ik zei 40 miljoen. En ook dit nummer staat erop. Het is niet een van de singles. Want die soundtrack werd vooral gedomineerd door de Bee Gees. Maar we hebben een van de instrumentale stukken voor je klaarstaan. Waarbij je John Travolta dan op die dansvloer ziet staan. Die aan alle kale vlakken licht geven. Het is gebaseerd op een klassiek stuk van de Russische componist Modest Mussorgsky. Maar daar ga je in deze versie weinig meer van horen, want het werd helemaal disco. Uit Saturday Night Fever, van de soundtrack van die film, komt deze van David Shire. Night on Disco.

Genesis had ook weer een succesperiode van de band. Begin jaren 90. Dit komt uit 1991. No Son of Mine. En is van het album Weekend Dance. Het was de eerste single daaruit. Het gaat over een jongen die thuis misbruikt wordt en wegloopt van huis. Hij overweegt later om weer terug naar huis te keren, maar wordt door zijn vader afgewezen. Kwam in ons land tot nummer 7 in de nationale top 100 en nummer 8 in de Nederlandse top 40. En daarvoor had die hele succesvolle soundtrack bij de film Saturday Night Fever. Film ook heel succesvol. Night on Disco Mountain van David Shire uit 1977. 40 miljoen exemplaren van het album. Zo hoor, goedemiddag. Ja, er stonden ook nogal wat hits op, hè. Neem even de tracklist door. Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, zijn er al 3 van de Bee Gees. If I Can't Have You, Yvonne Elliman. The Fifth of Beethoven, Walter Murphy. Dat is de 5e van Beethoven in een discoversie. More Than a Woman, in de versie van Tavares, ook mooi. Jive Talking en You Should Be Dancing zijn er weer 2 van de Bee Gees. Boogie Shoes, Casey and the Sunshine Band, Disco Inferno. De classic van The Tramps en Open Sesame was eerder al uit. Maar staat ook op de soundtrack nummer van Kool & Gang. Zo'n toffe soundtrack. Jazeker, staat heel veel goeds op. Ja, en dus ook wat je net hoorde, Night on Disco Mountain van David Shire. Dan gaan we naar Antiek, 1965. Muziek van een band die enorm succesvol was, ook in 1964 en 1965 in de US of A. En dit nummer werd de 6e van 7 opeenvolgende singles, waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Ja, we zitten wel in de superhits, hè. Ongelooflijk, joh. Dat is echt fantastisch. Maar het werd geen nummer 1 hit. Niet in Amerika althans, want er bleef in de Billboard Hot 100 steken op nummer 11. En ook in ons land haalde het de hitparades niet. Althans, het werd maar een klein hitje. Nou, daarom draaien we hem hier nog maar eens in Antiek en Curiosa. Want het is de band waar dus onder andere Diana Ross deel van uitmaakte. En dan hebben we het over de Supremes. En daarvan hoor je nu die single die dus niet de eerste plaats in Amerika haalde. Nothing But Heartaches.

uit 1990. Met veruit de grootste hit voor deze Ierse zangeres. Maar geschreven door Prince. Dat deed hij al in 1984. Na de eerste versie in 1985 door The Family op plaat werd gezet. En die deed overigens niet zo heel veel. Ja, de clip droeg voor een groot deel ook bij aan het enorme succes. Want we zagen de tranen op het gezicht van Sinéad O'Connor. Die clip wordt ook wel beschouwd als een van de beste uit de jaren 90. In ons land werd Nothing Compares to You van Sinéad O'Connor de best verkochte single van het jaar 1990. Ook al omdat het 8 weken op nummer 1 stond. En daarvoor Nothing But Heartaches. Ook wel narigheid en ellende allemaal, hè? The Supremes. Uit 1965. Nou, zullen we dan maar eens wat vrolijks draaien? Franse muziek op de radio. Zullen we dat eens doen? Gaan we voor terug naar 1988. Begin van de avond. Dat zou de Nederlandse naam zijn van deze Franse groep. Die met dit nummer een zomerhit wilde scoren. Nou, dat lukt in ons land niet helemaal. Want het singeltje bleef steken in de tipparade. Maar het lukte wel in Frankrijk. Waar daar werd het een nummer 1 hit. Deze van Debut de Soirée. En die ga je nu horen met Nuit de Folie.

Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Kenden we natuurlijk al van... even kijken hoor. Even zien. Deze versie hè, van Third World. Onder andere. 1978 mensen. Reggae. En natuurlijk deze. Blikker de soep. Blikker de soep. Blikker de soep. Blikker de soep. Dat zingen ze niet. Ja, en dan hadden we nog het origineel van The OJ's. En dan gaan we naar de 70s. Naar het begin van de 70s. Oh, zo. Ship Ahoy. Zo heet het album waar het op staat. And Now That We Found Love. Uit 1972. Heavy D and the Boys, die hadden de hit mee in 1991. Dwight Myers was de echte naam van de rapper. Die werd geboren op 24 mei 1967. En dan vorderen we Franse muziek van Debut de Soirée. Nuit de Folie kwam uit 1988. Eens even kijken naar de tijd. Doen we er nu nog drie. En dan is de eerste van de drie. Deze van Ike en Tina Turner. Nutbush City Limits.

0: Night the Lights Went Out in New York City is dit. The Tramps. 1978. Ja, het is niet helemaal duidelijk of er inderdaad ook nog zo'n echte grote stroomstoring geweest was destijds in New York. Misschien wel een overvol stroomnet, wie zal het zeggen. Maar het was in ieder geval een fijne classic van The Tramps. Daarvoor Nice and Slow van Jesse Green uit 1976. Dat was een meneer die ooit begon met drummen bij Jimmy Cliff. Maar met deze single een nummer 1 hit in ons land scoorde in de zomer van 1976. En er bestaat nog een fantastische opname bij van Top Op. Want hij trad op in de 250ste aflevering toen ze het land doorgingen en vooral de danseressen trokken wil bekijken, zou ik maar zeggen. En voor Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits, dat was er in 1974. En daarmee zit het erop. En gaat de winkel dicht. Maar volgende week, hij zijn weder nu weer een nieuwe. Zitten we met een bakje verder, gaan we kijken bij de wat daar voorbij gaat komen. Hier op de zender zometeen na 5 uur muziek uit de bibliotheek. Van 2 tot 7 uur dan kunstzinnig. Van 7 tot 8 en van 8 tot 10 als het open is het zondagavondcafé. Dan wens ik je nog een fijne zondag toe. En volgende week een nieuwe Antiek en Curiosa. Dan dus liedjes uit de letterbak O. Fijne zondag nog. Hoi.
1: De Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit de luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Dit is 2.
2: Ook in de Newtonbuurt.
1: Al 8.
2: En in het Haversmiedkwartier.
1: 2.
2: 2.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN. En Veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de achtste finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dit is 2 met het kunst- en cultuurprogramma Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, presentatie en samenstelling Margriet Klein. In deze editie van Kunstzinnig een overzicht van het programma tijdens het zomerterras augustus 2026 in het Oranjepark in Vlaardingen. Ja.

Het zomerterras 2026. Van 14 tot en met 30 augustus in het Oranjepark in Vlaardingen. Al een kwart eeuw lang komen hier muziek, theater en kunst samen. Met maar liefst 1000 bands, meer dan 100 theateracts en ontelbare kunstprojecten hebben generaties festivalgangers kennis gemaakt tijdens de vorige edities van het zomerterras. Op vrijdag 14 augustus om 6:45 op het zomerweidepodium Lieverts. En de omschrijving die ze zelf aan hun muziek geven is alsof Marvin Gaye op de fiets door het Nederlandse platteland trekt. De band Lieverts improviseert er lustig op los en bezingt alledaagse zaken. Nu de disco-soul-single Onbestemd Gevoel.

op vrijdag 14 augustus op het Zomerweidepodium tijdens het Zomerterras 2026. De aanvang is 7:55, Brothers Moving. Vier Deense jongens veroverden sinds 2013 de Verenigde Staten. Ze combineren een wervelwind van opzwepende ritmes, bluesy vocalen en meerstemmige harmonieën met een enorme energie in hun optreden. Het volgende nummer, Roxanne van de Police, brachten zij live ten gehore in het Grand National Park in de USA. 1, 2, 3.

Op 14 augustus om 9:15 staat Biki Baya op het zomerweidepodium van het Zomerterras. De band put uit zowel Zuid- als Noord-Afrikaanse muzikale tradities, zoals de desert blues, highlife en afrobeat. En ze geven daar een eigen draai aan. Niet alleen dansen ligt in de lijn der verwachting, ook hebben de nummers van deze band een hoog meezing gehalte. En dat is goed te horen op On My Way Back Home van Biki Baya.

De eerste vrijdagavond van het zomerterras 2026 wordt afgesloten met Dub Pistols. En om 11:15 staan zij op het podium. Deze Engelse groep mixt reggae, hip-hop en elektronica en bracht als debuut Point Blank uit in 1998. Inmiddels staat de teller op 10 albums. Het meest recente werk, Enter the Sound, uit 2026, is met niemand minder dan Freestylers gemaakt en bevat samenwerking met onder andere McSpider en Tenafly. Hierna het nummer Like We, featuring General Levy.

0: Op zaterdag 15 augustus om 6:45 op het zomerterras in het Oranjepark in Vlaardingen, Captain Brady. Het alter ego van de Vlaardingse Brian Haak. Hij won in 2024 de publieksprijs bij de Grote Prijs van Rotterdam. Zijn billenparty is een standaard feestkraker. Op 8 mei 2025 bracht Brady zijn EP uit, getiteld De Billenparty. In het thema van het leven als mamseksueel, een zelfgekozen label voor mensen die zich uitsluitend aangetrokken voelen tot vrouwen van 40 jaar en ouder.
1: Hallo mensen, welkom op Brady's Billenparty. We gaan nu feesten, dansen, drinken, alles. Woehoe, yeah!

0: het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. Kunstzinnig.
1: Margriet Klein.
2: Dit is 2.
3: Het zomerterras 2026 van 14 tot en met 30 augustus in het Oranjepark in Vlaardingen. En op zaterdag 15 augustus om 7:55 op het zomerweidepodium Higo, een Nederlandstalige popband uit Zwolle. Higo werd topsong op Radio 2 met Tankstation, kreeg een plek in de top 2000, werd Serious Talent, deed support bij X als Cresip, 2 keer Eurosonic Noorderslag en werd genomineerd als 3FM nieuwkomer van het jaar. Inmiddels heeft de band een eigen festival. Afgelopen jaar stonden ze op het Concert at Sea, gingen ze met Bluff mee op tour, deden ze een eigen clubtour en in het najaar van 2026 zal een tweede plaat verschijnen.

De liveband Parker Fans treedt op zaterdag 15 augustus om 8:15 op het zomerterras in het Oranjepark in Vlaardingen. En de basisingrediënten van deze liveband zijn simpel. Drum samples, synths, de ultra groovy baslijnen van Sam en heel veel lol. Het belangrijkste is de dansvloer in vuur en vlam zetten. Parker Fans trad op tijdens Best Kept Secret, Left of the Dial, Into the Great Wide Open en Eurosonic. Nu City Boy van Parker Fans.

Op zaterdag 15 augustus, 10:45, Quemadito Sound. Dit zespersoonsteam laat de boel borrelen met energie en een duidelijke boodschap. Wat meer eenheid, lief, verzet en een snuf gemeenschapszin doen niemand kwaad. Zoals we wel vaker zien is muziek hiervoor bij uitstek het medium. En op muziek als deze is stilstaan hoe dan ook een uitdaging. Luister naar One Step Beyond van Quemadito Sound.

Sonora Hollanda, op zondag 16 augustus om 12:30. Deze Rotterdamse band brengt een ode aan de Cubaanse Latin en salsa. Bereid je voor op vurige Latin ritmes en prachtige harmonieën. Sonora Hollanda blaast Latin klassiekers nieuw leven in met Rotterdamse energie. Viva la musica!

Zondag 16 augustus om 14:00 op het zomerterras. De 9-koppige band Trenchcoat. En Trenchcoat neemt je mee in een cocktail van jaren 20 swing. Een personenbus vol blazers, blues en polka's. Verhalen over snelle auto's en foute vrouwen met een rauwe rand. En de intentie om jouw hart te veroveren. Trenchcoat moet je beleven. Met Good Evening als voorproefje hier bij Kunstzinnig.

Cato van Dijk en Anton Goudsmit. Op zondag 16 augustus om 3:30. Twee uitgesproken muzikale persoonlijkheden die elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar optillen en uitdagen. Met My Baby toerde Cato van Dijk wereldwijd en speelde op toonaangevende festivals. Anton Goudsmit behoort tot de meest eigenzinnige gitaristen van Nederland. En zometeen de vertolking van Al Green's Let's Stay Together door Cato van Dijk en Anton Goudsmit. Het programma van het derde en laatste weekend van Zomerterras in het Oranje Park in Vlaardingen is te vinden op zomerterras.nl/programma.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Milan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer, op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

This is the night. Ja, Amber hoorde je aan het begin van het eerste uur van het Zondagavondcafé van zondag 31 mei 2026. Het laatste weekend van mij met veel aandacht voor na-competitievoetbal. Uiteraard hebben we ook nog wel andere dingetjes uiteraard. En ja, we gaan gewoon eens even kijken wat dit programma gaat brengen. Laten we het zo zeggen. In Schiedam had je het IDDF-festival. Dat allemaal hier binnen Schiedam. In Vlaardingen had je Under the Bridge. Een kleinschalig festivalletje, gratis toegankelijk. Ik ben daar heel eventjes bezig kijken. En ja, er stond ook wel lekker bandjes op het programma daar. Ben jij toevallig ergens op een van die festivalletjes geweest? Je mag het me laten weten. 010-426-1212. 010-426-1212. Dat is het telefoonnummer wat sowieso tot de klok van 10 uur voor je open staat. In het amateurvoetbal, daar zijn de na-competitiewedstrijden begonnen. Victoria 04 kwam als enige in actie dit afgelopen weekend. Hebben zij de wedstrijd gewonnen? Dat hoor je later uiteraard in het programma na de klok van 9 uur. Uiteraard gaan we ook kijken naar de andere wedstrijden die op het programma staan in de na-competitie. Lichten we de selectie van het Nederlands elftal heel eventjes door. De selectie die Ronald Koeman vorige week heeft bekendgemaakt. Toch wel benieuwd of dat daar verrassende namen tussen zitten. Of dat jij zoiets hebt van, weet je, die had hij beter thuis kunnen laten. Ook dan staat de telefoonnummer natuurlijk voor je open. Richard Hendricks, daar gaan we het weer met hem over dieren hebben in een nieuwe dierenpraat. En rond de klok van 9:45 is het weer tijd voor een nieuwe Guilty Pleasure. Heb je nou ook eens een keer een Guilty Pleasure die je wilt horen? Dat kan natuurlijk altijd. Laat dat heel eventjes weten via de social media kanalen van het Zondagavondcafé op onder andere Facebook of Instagram. Muziek mag ook niet ontbreken in dit programma. Zomerse dagen gehad de afgelopen dagen. En Sam Veld, Lucas en Steve en Rolf, die hadden een plaatje in de jaren 20. Niet in de jaren 1920, maar de jaren 2020. En dat is deze Summer on You.

0: when I spent the summer on you.
1: Summer on You, Sim Veld, Lucas en Steve en Wolf. Dat allemaal brengt de tijd op 11 minuten over de klok van 8. En dan is het de hoogste tijd om te kijken wat er allemaal is gebeurd binnen Schiedam en Vlaardingen uiteraard. Ja, de week van 2. En die week die beginnen we uiteraard op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag. Maandagavond, tweede Pinksterdag, ontvingen de politie en ambulance een melding van een ongeval aan de Holiesingel in Vlaardingen. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een kopstaartbotsing tussen een personenauto en een taxi bij een stoplicht. Een rapid responder van de ambulance die kwam ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. Vervoer naar het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Dinsdag 26 mei. Het coalitieakkoord Schiedam maken we samen is op dinsdag 26 mei gepresenteerd door de vier partijen die de komende jaren de leiding krijgen over de stad. De partijen Pro Schiedam, Alles voor Schiedam, Denk en de VVD kiezen voor een hoofdlijnenakkoord. Het biedt een duidelijke koers voor de komende vier jaar, maar laat tegelijkertijd ruimte voor initiatieven uit de samenleving en voorstellen vanuit de gemeenteraad. De vier partijen. Voor meer details lees je het complete artikel van Julian Jansen op de website van 2. En het lijkt erop dat de warmte de tegels op de Schiedamse weg in Vlaardingen net een extra duwtje de verkeerde richting in hebben gegeven. Door uitgestoken tegels kwamen achtereenvolgens twee fietsers te val. Het begon met een jonge bestuurder van een fatbike. Daarna was een tweede fietser de dupe. De jonge bestuurder van de fatbike raakte gewond waarna politie en ambulance ter plaatse kwamen. Tijdens deze hulpverlening viel de tweede fietser. Ook deze persoon die raakte licht gewond en is nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel. Dat is dan weer een geluk bij een ongeluk natuurlijk. De gemeente Vlaardingen die heeft de situatie meteen aangepakt om verdere ongelukken te voorkomen in dit geval. En een beetje wildwesten op de Buitenhavenweg in Schiedam. En daar heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Na een oneenigheid zou er tenminste 9 keer geschoten zijn. Dat meldt Flashfoto. Het slachtoffer liet lichte verwondingen op aan zijn hoofd. Het gaat volgens de politie om een schampschot. De politie die is op zoek naar 2 verdachten. Woensdag 27 mei toen melden wij dat er onder de motorkap van een auto op de afrit van de A4 bij Vijfsluizen een brand is ontstaan. De autobrand op de afrit ontstond nadat de auto uit de Benelux-tunnel reed. De brandweerlieden hebben na controle de auto naar het metrostation geduwd. En de gemeente Vlaardingen lijkt financieel nog stevig overeind te staan. Maar een nieuw te vormen coalitie wacht een zware opgave. De gemeente die sloot 2025 af met nog 5,4 miljoen euro in de plaats in de plus. Maar vanaf 2027 zullen de tekorten snel op gaan lopen. In de jaarstukken valt te lezen dat het structurele tekort kan in 2030 oplopen tot met bijna 19,3 miljoen. Ja. Voor meer informatie lees je het artikel van Siebe van der Ende op de website uiteraard. www.ditis2.nl. En goed nieuws, want tijdens het WK Voetbal 2026 mogen horecazaken in Schiedam langer open blijven om wedstrijden volledig uit te zenden. De gemeenteraad heeft een plan aangenomen waarmee cafés en andere horecagelegenheden wedstrijden die voor 1 uur beginnen helemaal mogen afkijken. Ook als dat buiten de normale sluitingstijden valt in dit geval. Goed, dat is mooi nieuws. En op plein 1940-1945, dat is de kruising van de Schravenlandseweg met de Hoorvatweg, is woensdag aan het einde van de middag een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer, een man, kwam hierbij ten val en raakte gewond. Omstanders en verkeersregelaars die al op het kruispunt aanwezig waren vanwege tramomleidingen, boden direct hulp. De man is door ambulancepersoneel behandeld en later overgebracht naar het ziekenhuis. De auto en de fiets die raakten beschadigd door de klap. Gaan we naar donderdag 28 mei. 9 autobestuurders waren donderdag 28 mei te vinden in de rechtbank. Ze hadden niet te hard gereden, reden niet met hun telefoon in de hand en hadden hoogstwaarschijnlijk gewoon hun gordel om. Toch hebben zij een boete gekregen omdat zij de tol voor het gebruik van de A24, de nieuwe snelweg bij Vlaardingen, niet hebben betaald. Het zijn volgens de rechtbank de eerste zaken in zijn soort rondom deze nieuwe verbinding. Lees het artikel van Dennis Korevaar op de website van 2. En een deel van de burgemeester Knappertlaan heeft inmiddels een compleet nieuwe inrichting gekregen. Maar ondanks dat ze ruim een jaar bezig zijn, gaat het werk nog tot oktober door. Zo zijn delen van het fietspad breder geworden, zijn er nieuwe kabels en leidingen en geldt er een maximumsnelheid van 30 km per uur tegenwoordig. Volgens mobiliteitswethouder Frans Hamerslag zijn de werkzaamheden noodzakelijk. Dat geeft even overlast, daar moeten we met z'n allen eventjes doorheen. En Vlaardingen had vorige week nog bijna nog een nieuw stadsbestuur. Maar een week later wordt er flink gebekvecht in de raadzaal. De verwijten vlogen over en weer in een heuse catfight waar de stad getuige van was. Het is net de finale van het Vlaardings kampioenschap Welles Nietes. Een stadsbestuur lijkt verder weg dan ooit. Lees het artikel van Sybe van der Ende voor meer informatie. En dan gaan we naar vrijdag 29 mei. Veel nieuws trouwens wat er is gepubliceerd. Vrijdag 29 mei, toen melden wij dat de gemeenteraad van Schiedam een locatie heeft gevonden voor het Ilex College aan de Piersonstraat in de Schiedamse staatsliedenbuurt. De school die moet een nieuw gebouw krijgen, omdat het gebouw aan de burgemeester van Harelaan niet meer in goede staat verkeert. In 2025 vond een langdurige discussie plaats over een nieuwe vestiging van de school op het terrein van natuurcentrum De Bolzoek. Het voorstel wordt op 16 juni behandeld in de Schiedamse Raadscommissie. En wie kent het niet? Het Schiedamse muziekcafé De Grauwe Hengst aan de Lange Haven. Zij sluiten voorlopig noodgedwongen de deuren. Dat laat eigenaar Arthur de Jonge weten aan het AD. Volgens de cafébaas en de gemeente Schiedam zijn er problemen met de vergunning. De Jonge hoopt deze zomer nog de deuren te openen. En zaterdag 30 mei, toen melden wij dat de bewoners van de Binnensingel in de Vlaardingse Oostwijk zaterdagochtend onaangenaam verrast wakker geworden zijn. Via de buurt WhatsApp-groep kwamen al vroeg meldingen binnen van graffiti in de wijk. Meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair die bleken te besmeurd te zijn met tekeningen van piemels, strepen en diverse teksten. Toezicht en handhaving van zaterdagochtend te plaatsen om de situatie vast te leggen. Medewerkers maakten foto's van de beschadigingen aan de openbare straatmeubilair, zodat hiervoor aangifte kan worden gedaan. Bewoners die schade hebben aan hun woning, gevel, fiets of andere eigendommen, die moeten echter zelf aangifte gaan doen van vernieling bij de politie. Tot slot zondag 31 mei. In de Van Marumstraat in Schiedam-Oost is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 10:50 brand uitgebroken in een woning. Bij aankomst van de brandweer stond de woning vol rook. De bewoner is door de bovenburen uit de woning gehaald. De man die stond gedesoriënteerd in de deuropening te zwaaien. Meer nieuws, dat vind je uiteraard terug op de website van 2. Het laatste gepubliceerde nieuws op de website van 2. Auto crasht op de snelweg, inzittende die vluchtte weg. En Arjan van der Lucht beëdigd tot een nieuwe griffier van de Schiedamse Raad. Al het nieuws dat is terug te vinden op de website van 2. www.ditis2.nl. Verder met muziek en dan kom ik uit bij deze van Tino Martin. Jong en dom.

0: Ricky e Poveri. Ja. Italiaanse muziek zo op deze zondagavond op 2. Het is 2 minuten voor de klok van 8:30. Gisteren in Noordwijk is er een bekerfinale gespeeld in het G-voetbal. Er stonden 2 bekerfinales in het G-voetbal op het programma. Eén daarvan werd gespeeld tussen Excelsior 20 uit Schiedam en Honselersdijk G2 uit het Westland, uit Honselersdijk dus. Aan de telefoon dan heb ik één persoon die daar ook bij is geweest. En dat is Adrie. Adrie, goeiedag.
1: Goedenavond, Hans.
0: Dan moeten we gelijk heel eventjes zeggen. Zo van, jij bent de partner van de scheidsrechter van gisteren.
1: Ja, dat wel. Ja,
0: precies. Ja. De scheidsrechter van dienst die mag zelf ook niet echt commentaar geven op de wedstrijd. Eigenlijk had ik gisteren leider van Excelsior 20 weten te strikken. Die is helaas verhinderd. Ook telefonisch kon die niet aanwezig zijn. Maar toch, om heel eventjes een klein beetje een terugblik te doen op deze wedstrijd die gisteren is gespeeld. Hebben we nu iemand in de telefoon, tenminste aan de telefoon, die erbij is geweest. En laten we heel eventjes bij het begin beginnen. Hoeveel teams hebben er ongeveer deelgenomen aan die bekercompetitie?
1: Dat vind ik een hele goede vraag, want dat is vaak een vrije inschrijving. Het is niet zo als je in de competitie deelneemt dat je automatisch aan de beker deelneemt, volgens mij. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het antwoord even schuldig moet blijven. En dat is elk jaar weer een verrassing, merk ik wel, wie er uiteindelijk de finale mag gaan spelen. Maar dat zullen zeker een aantal. De competities zijn natuurlijk niet zo heel erg groot bij de G. Voor de mensen die het G-voetbal is voetbal voor gehandicapten. Mensen met een min of meer een beperking. In welke zin dan ook. En als we kijken naar de competitie, dan zijn er een aantal klassen waar 5 of 6 teams in zitten. Dus ja, dat zullen er ook niet heel veel geweest zijn in die bekercompetitie.
0: En heel vaak dan gebeurt het ook dat er gedurende de competitie teams zich terugtrekken.
1: Ja,
0: dat zie je ook heel vaak.
1: Ja, als er dan toch de indeling van de beker dan toch de grote verschillen gaat geven. Of het wordt dan toch al moeilijk genoeg om op de normale competitie op de teams op de been te brengen. Als er dan toch te grote klassenverschillen zitten in de onderlinge wedstrijden, dan is dat vaak ook een besluit om zich dan maar terug te trekken. Omdat het dan voor alle partijen niet meer leuk is om op land door te blijven gaan. Maar als je iedere keer blijft verliezen, dan geeft men het vaak op.
0: Ja, precies dat. Terug naar de wedstrijd van gisteren. Die werd gespeeld op neutraal terrein, zoals dat gewoonlijk is voor een bekerfinale. Excelsior 20, G1 kampioen in de eerste klasse 4 voorjaarscompetitie. Ongeslagen, 10 wedstrijden gespeeld, 10 wedstrijden gewonnen. SV Honselersdijk, G2, speelt 2 klasses lager in de eerste klasse 6 voorjaarscompetitie. En die zijn als 3e geëindigd in hun competitie. Is het dan een knappe prestatie dat die 2 teams doorgedrongen zijn tot die bekerfinale?
1: Ik denk op zich wel. Mede gezien dat de beker soms een andere indeling kent als de competitie zelf. Dat er dus wat klassenverschil in kan zijn. Ik sprak heel eventjes, omdat hij net nadat het doelpunt was gevallen, sprak ik net even de keeper van Honselersdijk gistermiddag. Die zei over, het is al een hele prestatie voor ons dat we de bekerfinale hebben gehaald. En daar zijn we al trots op. En we gaan ons best doen om ervan te maken wat er van te maken valt. En worden we 2e, dan zijn we nog steeds heel erg trots. En worden we kampioen, dan is het alleen maar heel erg mooi.
0: Nou, precies dat. Gaandeweg de wedstrijd, dan gebeurt er natuurlijk het een en het ander. De grootste kans op de 1-0, die was voor Honselersdijk. Die ging er dan niet in. Dan scoort Excelsior 20, die scoort wel de 1-0. Had het een andere wedstrijd geworden als de 1-0 aan de andere kant had gevallen misschien?
1: Dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat het plaatje vooraf, en daar moet je natuurlijk altijd wel een beetje mee uitkijken, En zoals je net zelf al aangaf, zat er natuurlijk ook tussen de twee finalisten nogal een klassenverschil. Dus je verwacht eigenlijk dat Excelsior dat wel even ging regelen, zeg maar. En ik vond dat zeker in de eerste helft ging het aardig gelijk op met elkaar. En ja, je weet het maar nooit, hè, als die met de call van Honsensdijk er wel in gaat. Ja, je weet het niet, hè, maar ja, het klassenverschil was er natuurlijk toch wel.
0: Ja, precies. En daarbij, het was ook best wel redelijk aan de warme kant. Je speelt op kunstgras.
1: Dan natuurlijk nog lekker. Je krijgt de hitte van boven van de zon en de hitte van beneden van het kunstgras. Dus ik vond op zich ook wel terecht. Er was van tevoren niet over gesproken, maar. Je kent op een gegeven moment je Pappenheim, dus je kent het, de speler bij de G-voetbal. Dat de scheidsrechter ook had besloten om in allebei de helften, halverwege, gewoon even een korte drinkpauze in te lassen.
0: Ja, dat is
1: denk ik dat het gewoon heel belangrijk is. Zeker, hè, de maatschappij kijkt men dan toch, moet het toch wel wat warmer zijn. Maar ik vind bij G-voetbal mag je daar best een klein beetje rekening mee houden.
0: Ja, sowieso. Het was gisteren richting de 28 graden.
1: Ja, daar zeker. Hè. Je staat op een open veld, felle zon. En zoals ik al zei, de warmte vanaf het kunstgrasveld die dan ook nog omhoog komt. Dus ik vond dat op zich wel te billijken.
0: Precies. De wedstrijd die is uiteindelijk gewonnen door het Schiedamse Excelsior 20. Dan zie je toch wel het klassenverschil uiteindelijk. En de kwaliteit van een ploeg die ongeslagen kampioen is geworden.
1: Ja, zeker. Ik vond wel dat onze dijk het aardig bij heeft kunnen houden. De rust was 2-1. En eigenlijk vond ik het eerste deel van de tweede helft vond ik het eigenlijk ook nog wel redelijk gelijk opgaan. Maar dan op een gegeven moment dan ga je voetballend zie je het verschil dan uiteindelijk wel. En dan merk je ook dat Excelsior 20 ook niet alle kansen die ze hebben gekregen hebben weten te benutten. Maar je merkt dan, ik denk ook dat dan in het tweede deel van de tweede helft dat ook dan vooral bij ons de vermoeidheid een beetje gaat toeslaan. En ja, dan zie je dat er een paar doelpunten gewoon achter elkaar vallen. Wat ik wel moet zeggen, ik vond het een hele verre partij voetbal. Zoals je al aangaf, er werden er twee gespeeld gisteren daar in Noordwijk. De wedstrijd op het veld ernaast ons, dat had een heel ander karakter, maar ik denk dat beide teams ook gewoon trots mogen zijn op elkaar. En de wedstrijd, hoe ze die gespeeld hebben en hoe ze met elkaar omgegaan zijn. En er is zelfs, de teams zijn allebei nog gezamenlijk met elkaar op de foto gegaan na afloop van de wedstrijd. En denk, ja, dat toont wel gewoon een stukje sportiviteit ten onderling.
0: Ja, precies, dat is. Zo zou het overal moeten gaan, denk ik.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Kijk, het G-voetbal is natuurlijk al een. Laat ik het zo zeggen, een stuk vriendelijker voetbal als het gewoon top junioren of het senioren voetbal. Je merkt in het G-voetbal, er wordt een overtreding gemaakt, er wordt een handje gegeven en sorry en hup, niet zeuren, we gaan gewoon weer verder. En uitzonderingen zijn er ook daar helaas. Maar ja, ik heb genoten van de wedstrijd tussen Excelsior 20 en Honsensdijk. Ik vond het een leuke wedstrijd, leuk om te zien en met respect voor elkaar.
0: Ja, precies dat. Dus Excelsior 20, die wint de beker. Honsensdijk is gewoon een knappe tweede in de competitie. Tenminste in de bekercompetitie geworden. En ja, vooral trots op hetgeen wat ze hebben bereikt.
1: Ik wou zeggen, daar mag je zeker gewoon trots op zijn. En het was de spelers ook gewoon heerlijk naar elkaar. En ja, wat die keeper ook op een gegeven moment zei van, nou weet je, worden we tweede, vinden het helemaal prima. We zijn hartstikke blij dat we hier dat we zo ver gekomen zijn. En uiteraard gaan we ons best doen om bekerkampioen te worden. En als het niet lukt, nou dan zijn we tweede. Helemaal prima, we zijn helemaal blij en helemaal tevreden.
0: Juist. Op naar volgend seizoen in dit geval. En kijken of dat er weer een bekerfinale in gaat zitten.
1: Ja. Goed hun best blijven doen en lekker potjes voetballen maken. En wie weet hoe ver je weer komt.
0: precies dat. Adrie, ik wil jou bedanken op, om toch heel eventjes jouw visie over die bekerwedstrijd te belichten. En hopelijk spreken we elkaar weer in een andere setting.
1: Ja, graag gedaan. En fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
1: Oké, prima.

0: Kwart voor negen. Door de Amy Grant, Baby Baby, op 2 in het Zondagavondcafé. En het is de hoogste tijd voor een nieuwe dierenpraat. En live vanuit Tsjechië heb ik Richard Hendricks aan de telefoon. Richard, goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Ja, daar is hij. De verbinding die is in ieder geval goed.
1: Ja, de verbinding is zeker goed.
0: Ja, precies dat, precies dat. Techniek staat voor niets, inderdaad.
1: Ja,
0: jij bent er heel even tussenuit. Je zit ergens in Tsjechië. En ik zag dat je daar een bezoekje had gebracht aan een dierentuin.
1: Ja, klopt. We zitten in een dierentuinreis met een aantal liefhebbers. En, ja, dat is altijd leuk. Dat doen we nu al een aantal jaar. Het is 5 jaar op rij, dus dat is gewoon leuk.
0: Oh, kijk. 15 jaar op rij. Dat is toch wel iets wat je erin houdt in dat geval.
1: Zeker houden we dat erin.
0: Absoluut. Precies, precies. Er is natuurlijk weer het een en het ander gebeurd in de wonderenwereld van de dieren.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Er gebeurt zoveel.
0: Er gebeurt inderdaad heel veel. Als we heel eventjes gaan kijken naar het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja.
0: Honderden dode haaien aangespoeld.
1: Honderden dode haaien aangespoeld. Ja, dat is natuurlijk wel een bizar verhaal inderdaad. En dat is ook weer niet al te best nieuws wat dat betreft. Maar ja, dat is nieuws waar we, ben ik bang, wat vaker mee te maken zullen gaan krijgen. Omdat er steeds meer van dat soort berichten naar buiten zullen gaan komen.
0: Ja, dit is op een strand in Wales. Er zijn honderden dode haaien en andere vissen aangespoeld. De dieren zijn vermoedelijk naar vangst weer teruggegooid.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet al te best. Dat je dat eerst gaat vangen en dan weer teruggooien. Dat is niet zoals het zou moeten. En het is ook niet zoals het eigenlijk zou moeten gaan. Dus
0: als er in Engeland haaien aangespoeld zijn, betekent dat dat
1: het zou zomaar kunnen inderdaad dat wij dat ook op onze kust gaan krijgen. Of op de Belgische kust. Of iets van de kust in de buurt. Maar ik sluit het niet uit.
0: Ja, maar is het dan ook dat de haai richting deze kant komt of niet?
1: Dat kan. Dat heeft ermee te maken hoe de stroming staat. En hoe het zeewaterniveau is. En de temperatuur uiteraard. En dat heeft er allemaal mee te maken of het wel of niet deze kant op gaat komen.
0: Nou, dan hou ik mijn hart vast als we gaan zwemmen bij Hoek van Holland, zeg maar.
1: Nou, ik zou niet je hart al te hard vasthouden, want zo erg zal het niet worden. Maar er zijn wel dingen dat je denkt van, poeh.
0: Ja, precies dat. Nou, goed. En door.
1: Ja. Wat hebben we nog meer?
0: Duiven.
1: Duiven?
0: Ja, duiven.
1: Oké.
0: Die hebben we natuurlijk wel heel veel binnen Nederland. Alle duifjes op de dam en zo.
1: Maar
0: duiven gebruiken mogelijk hun lever als een natuurlijke GPS om de weg te vinden.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel heel interessant nieuws. En je ziet ook inderdaad best wel veel duiven die zich eigenlijk ter pletter vliegen op van alles en nog wat. En dat heeft natuurlijk allemaal mee te maken of een systeem goed staat afgesteld, dat ze inderdaad de weg weten te vinden, of ze weten waar ze naartoe moeten, of ze weten of ze ergens bekend zijn of niet. En dat, op zich is dat niet zo heel raar nieuws.
0: Ja, nou was ik van de week ergens aan boord van een schip.
1: Ja.
0: En daar stond op de brugvleugel stond er een duif.
1: Ja.
0: Die duif die had ringetjes om zijn poten. Dus ik denk dat het gewoon iets van een wedstrijdduif is geweest of wat dan ook.
1: Dan zal dat inderdaad een wedstrijdduif zijn. Die zal dan geringd zijn. En dat zijn aparte dingen qua duiven. En hoe dat werkt dan met duiven. Zo, we krijgen wel achter elkaar belletjes ineens. Maar dat heeft er allemaal mee te maken inderdaad. Je hebt heel veel mensen die duiven houden en die ringen ze natuurlijk allemaal. Dat ze hun duiven natuurlijk totaal niet kwijt willen. En je moet ook niet vergeten, Hans, er zit heel veel geld in die duivenhandel. Omdat sommige duivenmelkers of duivenhouders, hoe je dat ook wilt noemen, die hebben gewoon echte kampioenen en die willen hun kampioenen ook gewoon totaal niet kwijt. Ja, en dat merk je gewoon.
0: Ja, maar die duif die zat dus buiten op die brugvleugel van het schip. Toen ik naar buiten ging, struikelde ik bijna over die duif. Die had ik daar niet verwacht. Sowieso was ik een tijdje aan boord. En toen zat die duif in één keer, die zat ongeveer bij me, binnen op de brug. Dat ik echt zoiets had van, het was heel warm natuurlijk. Ik had die deur open laten staan, duif naar binnen toe. Maar uiteindelijk, toen ik vertrok van dat schip af, zat hij weer ergens buiten in een hoekje. Of dat hij nou echt daadwerkelijk kon vliegen of daadwerkelijk vermoeid was, ik zou het niet weten.
1: Nee, ja, dat weet je nooit van tevoren natuurlijk inderdaad. Het kan ook zo zijn dat hij gewoon een lekker warm plekje zocht, eventjes waar hij lekker binnen kon zitten. Dat hij dat heel erg fijn vond en je weet het niet.
0: Nou, precies dat. Nou ja, goed.
1: Ja, duidelijk.
0: Tot zover de duif. En die duiven die zijn altijd wel aparte dieren, hoor.
1: Aparte dieren, ja. Absoluut.
0: Nee, ik vind dat roekoe niet zo heel erg grappig.
1: Nee, daar kan ik me wel bij indenken dat je dat niet zo heel erg grappig vindt, inderdaad. Nee. Dus,
0: ja, wat hebben we nog meer qua dieren?
1: Ja, ik zeg het, grote vriend. Ik zat natuurlijk in Tsjechië, dus ik heb wat dat betreft deze week geen voorbereiding gedaan. Dus
0: nee.
1: Van jou waar je mee komt.
0: Maar we hadden nou al een paar weken hadden we Australië in het nieuws.
1: Ja.
0: Omtrent de haai.
1: Ja.
0: Maar Australië wordt ook geteisterd door muizenplaag naar een recordoogst.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel bijzonder, hè? Omdat het een eiland is wat dat betreft. Dus ja, je vraagt je ook af wie daar ooit inderdaad al die muizen hebben geïntroduceerd. Hè? Dat moet dus gewoon waarschijnlijk dat die muizen meegekomen zijn op een schip of zo. Want anders worden die muizen natuurlijk absoluut niet op een eiland komen.
0: Nee.
1: Nou, dat wel gebeurd is en dat het daar ook echt zo'n enorme plaag is geworden. Dat is natuurlijk heel vervelend en heel irritant.
0: Ja, maar hallo, heel even. Hou er rekening mee, hè. Muizen die planten zich razendsnel voort. Met 6 weken zijn ze al geslachtsrijp. En ze kunnen elke 3 weken 6 tot 10 jongen krijgen. Ik weet niet, maar zo snel krijg ik het niet voor elkaar, hoor.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in en dat is ook zo. En ze krijgen inderdaad heel snel jongen. En het heel snel dat er nieuwe muizen komen of... Ja, extra muizen erbij, of hoe je het ook maar wilt noemen. En ja, dat is gewoon een dingetje wel.
0: Ja. Dus zo'n muizenplaag, dat is best wel... Hoe zeg je dat? Is toch best wel ernstig, denk ik?
1: Ja, nee, dat kan inderdaad heel ernstig worden, ja, absoluut. Zeker. Ja. Zeker. Dus ja, daar moet je maar mee omzien te gaan, hè, zeggen ze dan maar.
0: Ja, daar moet je mee omzien te gaan. Ja, de muizenplaag die is het gevolg van de recordoogst van de afgelopen jaar. Tijdens de verwerking van de gewassen zijn er grote hoeveelheden graan op de velden terechtgekomen, waar de muizen dus vervolgens op afkwamen. Na wat zomerregen groeiden de gewassen ook weer. In plaats van biefstuk kregen de muizen biefstuk met salade. Nou, ze waren dus in de zevende hemel, zo vertelt een boer aan de Britse omroep.
1: Ja. Dat is net wat ik zeg natuurlijk. Dat is ook niet al de beste. Laten we hopen dat dat snel opgelost is voor die Australiërs.
0: Ja, aan één muizenvalletje heb je niet genoeg.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Heb je er meerdere voor nodig.
0: Ja, precies.
1: Nee, zeker.
0: En hoeveel gif moet je gaan strooien om al die muizen uit te roeien?
1: Ja, best heel veel. Daar zal je best wel een aantal kilo's aan spul voor nodig hebben. Dus dat geloof ik zomaar.
0: Ja. Dus dat.
1: Ja, precies. Dus dat.
0: Dus dat.
1: Ja.
0: Dus Australië kampt niet alleen met haaiaanvallen, maar ook met een muizenplaag.
1: Ja, meerdere plagen. Ja.
0: Wat is er nou erger?
1: Alleen maar geen tof land om op vakantie te gaan.
0: Nee, precies. Australië streep we door.
1: Ja, noem.
0: Juist. Heb jij nog verder aanvullingen voor de rubriek vanuit...
1: Hans, ik denk dat het slim is als we het hier even bijhouden.
0: Misschien vanaf jouw plek in Tsjechië, zeg maar.
1: Ja, nee, ik denk dat het slim is dat we het hier even bijhouden. En dat we gewoon volgende week weer een nieuwe aanpakken.
0: Ja, gewoon volgende week weer een nieuwe aandragen.
1: Ja, precies.
0: Met een betere voorbereiding in dit geval.
1: Ja, dat zeker. Dat zeker. juist.
0: Goed. Gaan we dat doen, Richard? En dan gaan wij zo richting het nieuws van 9 uur.
1: Helemaal goed, Hans.
0: Yes. Dankjewel voor je tijd. Vanaf jouw vakantieadres.
1: Goed,
0: we spreken
1: Hans.
0: Elkaar volgende week.
1: Helemaal prima, Hans.
0: Oké. Hoi. Ja, en ik zei het al, we gaan richting het nieuws van 9 uur. En dat doen wij met muziek uiteraard. Moet ik heel eventjes gaan kijken, want ik heb nog een kleine 4 minuten. Heb ik deze plaat die daar wel op aansluit, denk ik. We gaan eruit met Nicky. En zij gaat de tijd volmaken tot en met de klok van 9 uur met Hello World.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavondcafé.

Ik heb geen Jamaicaans bloed, maar dit was Jamaican Bam Bam van Hugel en Salto. En dat allemaal op twee aan het begin van dit tweede uur van het Zondagavondcafé van zondag 31 mei 2026. Een hele goede avond. En dit tweede uur hebben we uiteraard aandacht voor sport. Dat hadden we in het eerste uur ook met Adrie. En hij was gisteren neutraal toeschouwer tijdens de bekerfinale wedstrijd tussen Excelsior 20 G1 tegen SV Honslensdijk G2. Wedstrijd werd met 5-1 gewonnen door de G-voetballers van Excelsior 20. Terechte bekerwinnaar. Al kon het toch wel alle kanten op in dit geval. De tweede uur gaan we kijken naar de play-off-wedstrijden in het amateurvoetbal om promotie, degradatie. Dit weekend is er één wedstrijd gespeeld. In onze regio dan. Victoria 04 kwam in actie. En zij deden dat voor het lijstbehoud in de derde klasse. Hoe de wedstrijd is verlopen, dat hoor je zo meteen dus. Uiteraard hebben we ook nog andere sporten, zoals cricket. En we hebben ook nog een hockeywedstrijd bij hockeycombinatie Schiedam Heren. En ook nemen we heel eventjes de WK-selectie door van Ronald Koeman. Wie had hij volgens jou thuis mogen laten in dit geval? Je mag het me laten weten. 010-426-1212. 010-426-1212. Ook hebben we muziek. En dan kom ik uit bij deze. Chris Cross Amsterdam. Jan Smit. En Frans Bauer.

Ja, kort plaatje zo. Zij hoort bij mij. Je hoorde dus Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Francie Bauer. En dat allemaal op 2. Dat brengt de tijd op 9 minuten over de klok van 9. 9 over 9. Een dubbele tijdmelding. Jawel. Gebeurt niet heel vaak in het programma, maar ja, we zijn aanbeland bij het sportgedeelte. Dan kom ik uit bij diverse amateursporten, zoals cricket, hockey en amateurvoetbal.

In het amateurvoetbal dit weekend in onze regio maar één wedstrijd die gespeeld is. En dan kom ik uit bij Victoria 04. Zij moesten promotie-degradatiewedstrijden spelen. Degradatiewedstrijden om lijfsbehoud in de derde klasse. Het is Victoria 04 niet erin geslaagd het derde klasserschap veilig te stellen. In de eerste ronde van de nacompetitie verloor de ploeg op eigen veld met 1-2 van DBGC, waardoor degradatie naar de vierde klasse een feit is. De bezoekers die plaatsen zich daarmee wel voor de finale om promotie. Dan gaan we eens eventjes kijken, want in de andere klasses hadden we ook enkele ploegen die voor de nacompetitie gingen spelen. Te weten VFC. Zij staan al in de tweede ronde. En zij nemen het op 6 juni 2026 op tegen Velo. Uiteindelijk op 13 juni 2026 op neutraal terrein wordt dan de wedstrijd gespeeld tussen de winnaar van C en de winnaar van D. En de winnaar van E en de winnaar van F. In dit geval. Gaan we eens heel eventjes kijken. Want die eerste ronde die stond gisteren op het programma. HVC 10 uit Hoek van Holland nam het op tegen Graaf Willem 2 VAC. 3-1 werd dat. Zuidland tegen Hellevoetsluis, dat werd 2-1. Waardoor het programma in de tweede ronde er als volgt uitziet dus. VFC neemt het op tegen Velo. Aanvang van deze wedstrijd is 14:30. Zoals ook bij de andere wedstrijden. Vormsport tegen HVC 10. Brielle Nieuwekerk. En Heine Noord tegen Zuidland. En dan gaan we naar de promotiedegradatie in de tweede klasse. Waarin Ketel Spaland al in de tweede ronde staat. De eerste ronde zag er als volgt uit. BMT tegen Botlek 0-2 na verlenging. Berkel tegen Groeneweg, dat werd 2-1 in het voordeel van Berkel. En FC Oegstgeest tegen Schipluiden, dat werd 3-2 in het voordeel van FC Oegstgeest. In die tweede ronde, die wordt gespeeld op 2 juni 2026. Dat is aankomende dinsdag dus. 4 wedstrijden. En de winnaars daarvan die gaan naar de derde ronde. Die wordt gespeeld op 6 juni. Die tweede ronde die ziet er als volgt uit. EMM 21 tegen Botlek om 8 uur. Wippolder tegen Neptunus Schiebroek, ook om 8 uur. Dan hebben we KMD tegen CVV Berkel. Die wedstrijd die begint om 1900, oftewel 7 uur 's avonds. En tot slot Ketel Spaland. De Schiedammers die nemen het op tegen FC Oegstgeest. En die wedstrijd die begint ook om 8 uur dus. Goed, gaan we naar het cricket. De cricketers van Hermes DVS hebben eindelijk weer eens de smaak van een overwinning te pakken gekregen. Na 2 wedstrijden die pas in de slotfase werden beslist en slechts 1 punt opleverden, was winst tegen directe concurrent VOC noodzakelijk om afstand te nemen van de onderste regionen. De Schiedammers stelden niet teleur en trokken overtuigend aan het langste eind. En het ongeslagen Excelsior 20 is de tweede seizoenshelft met een enorm sloopwerk begonnen. Hercules kwam tot 47 runs en lag na 13,1 over verbijsterd voor zich uit te staren. Het Schiedamse openingspaar hamerde de nieuwe zege in. Echt waar, 3 overs binnen 51 voor 0. De stumps werden reeds om 12.35 uur getrokken. Dus twee overwinningen voor de Schiedamse ploegen in het cricket al hier. En dan kijk ik nog heel eventjes naar het hockey. Want hockeycombinatie Schiedam, de heren, die hadden een wedstrijd vandaag. En die wedstrijd die werd gespeeld tegen Breda, heren 1, op Harga Park in dit geval. Tegenstander het sterke Breda Heren 1 dat zich dit seizoen al tot kampioen heeft gekroond. Een mooie laatste uitdaging om het seizoen mee af te sluiten. Zo luidde de vooraankondiging. En de wedstrijd voor hockeycombinatie Schiedam die werd met 5-4 gewonnen. Dus een hele knappe prestatie voor de hockeycombinatie Schiedam Heren.
Zometeen gaan we eens kijken naar de WK-selectie. En wat er allemaal te gebeuren staat op het aankomende WK voor de mannen van Ronald Koeman. Eerst gaan we verder met muziek en dan kom ik uit bij de volgende plaat van de Stylistics. Dit is Can't Give You Anything But My Love.

27 mei maakte bondscoach Ronald Koeman zijn 26 spelers bekend die meegaan naar het WK in Mexico, de Verenigde Staten en moet ik heel even spieken. Volgens mij was het Canada. Ja. Mexico, de Verenigde Staten en Canada. De finale die wordt gespeeld op zondag 19 juli 2026. Dat dan weer wel. Welke spelers gaat Ronald Koeman meenemen naar, naar het WK? De keepers. Mark Vlekken van Bayer 04 Leverkusen. Robin Roefs, Sunderland. En Bart Verbrugge van Brighton en Hove Albion. Ja, dat zijn de drie keepers. De verdedigers. Nathan Ake van Manchester United. Virgil van Dijk van Liverpool. Denzel Dumfries, Inter Milan. Jorrel Hato van Chelsea. Jean-Paul van Hekken, Brighton en Hove Albion. Jurrien Timber, Arsenal. Mickey van der Ven, Tottenham Hotspur. Weinig spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dat valt me inmiddels op. Dan hebben we de middenvelders. Ryan Gravenberch van Liverpool. Frenkie de Jong, Barcelona. Justin Kluivert, Bournemouth. Tim Koopmeiners, Juventus. Tijani Reinders, Manchester United. Martin de Roon, Atalanta Bergamo. Guus Til, PSV. Hey, dat is de eerste Nederlandse club die voorbij komt. Quinten Timber, Olympic Marseille. Mats Wiever, Brighton Hove Albion. Dan hebben we de aanvallers die meegaan. Brian Brubby, Sunderland. Memphis Depay, Corinthians in Brazilië. Cody Gakpo, Liverpool. Noah Lang, Galatasaray. Daniel Malen van AS Roma. Crescencio Summerville, West Ham United. En tot slot Wout Weghorst. En dat is de tweede ploeg van uit Nederland, Ajax. Dit zijn de 26 namen die Ronald Koeman geselecteerd heeft voor het aankomende WK dus in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Zijn dit terechte namen of heb jij zoiets van, joh, Ronald Koeman had beter die en die mee kunnen nemen in plaats van die? Dan mag je dit natuurlijk ook altijd laten weten. 010-426-1212. 010-426-1212. Welke ploeg is de hofleverancier? Ja, ik denk toch Brighton en Hove Albion, hoor. 1, 2, 3 spelers. Ja. En die ploeg uit Engeland, Brighton en Hove Albion, is gewoon hofleverancier voor het Nederlands elftal. Het moet niet gekker worden. Nou, geen Feyenoord, geen Ajax, geen PSV. Het moet niet gekker worden. Wat is er met die competitie hier in Nederland? Lopen daar dan echt geen goede spelers tussen? Of ja, is dat maar een fabeltje? Goed. We gaan eens eventjes kijken, want het Nederlands elftal dat speelt aankomende woensdag op 3 juni 2026 in Stadion Feyenoord in Rotterdam. De uitwedstrijd tegen Algerije. Die wedstrijd die begint om 8:45. Op 8 juni 2026. Dat is even kijken op een maandag. Dan speelt Nederland een oefenwedstrijd. En dat doen zij in New York in de Verenigde Staten. Nederland neemt het dan op tegen Oezbekistan. En dan gaan de poolwedstrijden beginnen. En die eerste poolwedstrijden in die WK, op dat WK, de WK-eindronde, is op 14 juni 2026. Dat wordt eventjes kijken hoor, want om 10:00 wordt die wedstrijd gespeeld. Nederland tegen Japan in Dallas in de Verenigde Staten. De tweede wedstrijd die op het programma staat is op 20 juni 2026. Nederland neemt het dan op tegen Zweden. En dat allemaal in Houston, in het Energy Stadium, Verenigde Staten.
Die laatste wedstrijd is op 26 juni 2026 in het Arrowhead Stadium in Kansas City. Dat is de wedstrijd die wordt gespeeld tegen Tunesië. 1 uur midden in de nacht. Ik weet niet op welke dag 26 juni valt. Op een vrijdag. Ja, 26 juni is op een vrijdag. Dus 1 uur midden in de nacht, dan wordt die wedstrijd gespeeld tegen Tunesië. Ja, wordt dat een wedstrijd om te gaan kijken? Het zijn een beetje ongunstige tijden. En dan krijg je met die tijdsverschillen natuurlijk. Ja, dat dus. De allereerste wedstrijd die plaatsvindt op het WK 2026, dat is op donderdag 11 juni 2026. Dan staat het openingsduel gepland en dat gaat tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Laten we wel eventjes de groepsindelingen erbij pakken. In groep A Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië. Dan hebben we groep B. Dit is niet echt een heel handig plaatje. Canada, Bosnië en Herzegovina, Qatar en Zwitserland. In groep C, Brazilië, Marokko, Haiti en Schotland. Groep D, Verenigde Staten, Paraguay, Australië en Turkije. De stand in groep E, ja, alles staat nog op nul. Duitsland, het Curaçao van Dick Advocaat, Ivoorkust en Ecuador. Dan hebben we groep F, daar zit Nederland dus in. Zij nemen het op tegen Japan, Zweden en Tunesië. Dan hebben we onze zuidenburen, die zitten in groep G. België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Groep H, Spanje, Kaapverdië, Zuid- Saoedi-Arabië en Uruguay. Groep I, Frankrijk, Senegal, Irak en Noorwegen. Groep J, Argentinië, Algerije. Dan hebben we Oostenrijk en Jordanië. Dan hebben we groep K, Portugal, Congo, Oezbekistan en Colombia. En tot slot hebben we groep L, Engeland, Kroatië, Ghana en Panama. Nou, benieuwd hoe dat WK in Mexico, Verenigde Staten en Canada gaat verlopen. Uiteraard probeer ik je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de uitslagen die tijdens dit WK tot stand komen. En wat het gaat betekenen voor het Nederlands elftal in dit geval. Goed, verder met muziek. Als jij nog iemand weet die wel mee naar het WK zou moeten, maar die niet door Ronald Koeman is geselecteerd, dan mag je dat natuurlijk altijd laten weten. En dat kan dus via 010 426 1212. Van deze band dacht ik dat ze met pensioen waren, maar niets is minder waar. Dit zijn de Rolling Stones.

Fading Like a Flower. Dat brengt de tijd op 5 minuten over de klok van 9:30. Verder met muziek en dan kom ik uit bij Nationaal Product. Mart Hoogkamer, die is ook van alle markten thuis. Hij bracht deze plaat uit met Billy Dance.

eventjes naar Rio toe. Brazilië, Rio de Janeiro. Nou, misschien is dat wel de volgende vakantiebestemming. Wie weet, ja. Lekker. Goed. Je hoort de Meeboot op 2 in het Zondagavondcafé. Het is een kleine 17 minuten voor de klok van 10. En dat betekent dat het de hoogste tijd is geworden voor een nieuwe Guilty Pleasure op 2. Ja, dat is een vast onderdeel uiteraard in dit programma.

Goed. Een guilty pleasure, dat kan van alles zijn. Van een geweldig nummer tot een... van een ouderwets artiest tot een stukje geweldige pop dat je zou moeten ontgroeien, maar dat niet doet. Nee, oké, dat kan kloppen. Maar het heeft natuurlijk ook wel een verhaal. Heb je nou ook zo'n plaat waarvan je denkt, deze kan gerust voorbij komen? Dan mag je dat natuurlijk laten weten via de mail of via de social van het Zondagavondcafé op Facebook of Instagram. Voor vanavond, dan gaan we naar deze plaat van de Welse zangeres Donna Lewis, I Love You Always Forever. Dat is afkomstig van haar debuutalbum Now in a Minute uit 1996. Het nummer is geschreven door Lewis en geproduceerd door Lewis en Kevin Killen. En werd uitgebracht als eerste single van het album. In de Verenigde Staten werd het op 16 april 1996 naar het hedendaagse hitradiostations gestuurd. En op 7 mei commercieel uitgebracht, terwijl het in het Verenigd Koninkrijk op 26 augustus verscheen. Het nummer is geïnspireerd op de roman Love for Lydia van H.A. Bates. Ja, H.A. Bates. Waaruit het refrein is overgenomen. Ja. We gaan luisteren naar Donna Lewis. Dit is I Love You Always Forever.

Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Het zondagavondcafé zit er weer op. De deuren die gaan gesloten worden. En volgende week, 7 juni, ben ik weer gewoon bij je terug. De eerste voor de juni maand. En ja, de juni maand staat zometeen boordevol met het WK uiteraard. Uiteraard hou ik je ook op de hoogte van het Formule 1 als dat er is. En de na-competitiewedstrijden in het amateurvoetbal, die blijven ook nog doorgaan. De ontknoping daarvan is uiteraard ergens halverwege juni. Als je dit programma terug wilt luisteren, dat kan uiteraard. Dat kan via de website www.

En dan kan je nog eventjes op je gemakkie terugluisteren uiteraard naar dit radioprogramma. Ik ga je achterlaten met The Backstreet Boys. As Long As You Love Me. Vanaf deze plek wens ik je een hele fijne werkweek uiteraard. En graag tot volgende week op dit radiostation.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.